0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het is vaak lastig om auto's van nieuwe automerken te repareren omdat er geen geschikte onderdelen voor zijn, zegt verzekeraar Univé in de Telegraaf. Een kleine schade kan er daardoor soms voor zorgen dat de hele auto totaal los wordt verklaard. En dat zorgt er weer voor dat de premies omhoog gaan. Een groep boeren heeft gisteravond geprotesteerd in Amersfoort. Ze reden met trekkers door de stad en legden bij sommige gebouwen hooibalen neer. Bijvoorbeeld bij Friesland Campina en Staatsbosbeheer. Bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop, hebben honderden boeren hun zorgen geuit over de stikstofplannen van het kabinet. ProRail is een onderzoek begonnen naar een jongen die in het Friese Mantrum in een spoorboom klom, meldt het AD. In een filmpje dat op Dumpert staat is te zien dat de jongen in de slagboom klimt en vervolgens met slagboom en al naar beneden valt. Levensgevaarlijk en dat kan voor flinke vertragingen zorgen, zegt ProRail. En het kan nog weken duren voordat de grote natuurbrand in België helemaal uit is, zegt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, maar door het regenachtige weer is het de afgelopen dag ook niet verder verspreid. Een paar honderd mensen die hun huis moesten verlaten mochten gisteravond weer terug. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Veel Belgen in de buurt van natuurpark De Hoge Venen die terug naar huis mogen, willen dat niet, meldt VRT Nieuws. Ze vinden het nog te riskant aangezien de bosbrand daar nog niet onder controle is. Die mensen kiezen er voorlopig voor om bij vrienden, familie of in de noodopvang te blijven slapen. Vleesvervangers worden steeds goedkoper en zijn soms zelfs goedkoper dan echt vlees, schrijft de Telegraaf. Dat komt doordat dierlijk vlees een stuk duurder is geworden en er tegenwoordig ook goedkope vega-huismerken in de winkel liggen. Veganistische producten zijn nog wel erg duur. Een groep woonclubs en brancheverenigingen roept het kabinet op om een aantal regels terug te draaien om de woningmarkt een boost te geven. Zo willen ze dat de overdrachtsbelasting wordt verlaagd en minder regels voor de middenhuur. Dat zou ervoor moeten zorgen dat investeerders weer meer huizen willen bouwen. En blanke vla is steeds minder populair als toetje, meldt het AD. Zuivelmerk MelkUnie stopt eind deze maand met het maken van blanke vla en Albert Heijn en Campina maken het al niet meer. Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat klanten veel liever vla met een smaakje kopen, zoals chocola, stroopwafel of rumrozijnen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriepje tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Verschillende media hebben flinke boetes gekregen voor hun berichten over medicijnen als Ozempic, meldt het FD. De inspectie vindt dat onder meer de Telegraaf, het AD en de Volkskrant reclame voor geneesmiddelen hebben gemaakt. De hoofdredacteur van de Volkskrant is woedend en noemt het censuur. Het is lastiger om een woonboot te verkopen dan een gewoon huis, zegt makelaarsvereniging NVM in de Telegraaf. Dat komt vooral door rompslomp als het aanvragen van vergunningen en het aansluiten van leidingen. Daarnaast hebben woonboten meestal het allerlaagste energielabel G. De overheid moet meer geld uitgeven aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, vindt ABN AMRO. Nederland heeft strenge eisen voor nieuwe geneesmiddelen en het mag vooral niet te veel kosten. Zieke mensen moeten daardoor langer wachten op een geschikt medicijn en apotheken krijgen soms te maken met medicijntekorten. En de bouw van de beruchte grensmuur van president Trump in Texas is stilgelegd. De muur loopt dwars door een nationaal park en zowel democraten als republikeinen zijn bang voor schade aan de natuur. Lokale politici zeggen dat het ruige natuurgebied al afschrikwekkend genoeg is voor mensen die de grens over willen steken. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het blussen van de grote natuurbrand in België gaat nog weken duren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Sinds vrijdag is er zeker 3000 hectare natuur verbrand. Het vuur heeft zich niet verder verspreid, maar het is ook nog niet onder controle. Een paar honderd mensen die werden geëvacueerd konden gisteravond wel weer naar huis. De FIFA heeft een topman ontslagen die kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat meldt het Britse Sky News. De FIFA bevestigt dat de topman zijn biezen heeft gepakt, maar zegt niet waarom. Het is vaak lastig om auto's van nieuwe automerken te repareren omdat er geen geschikte onderdelen voor zijn, zegt verzekeraar Unive in de Telegraaf. Een kleine schade kan er daardoor soms voor zorgen dat de hele auto totaal los wordt verklaard. En dat zorgt er weer voor dat de premies omhoog gaan. En blanke vla is steeds minder populair als toetje, meldt het AD. Zuivelmerk Melkunie stopt eind deze maand met het maken van blanke vla. En Albert Heijn en Campina maken het al niet meer. Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat klanten veel liever vla met een smaakje kopen, zoals chocola, stroopwafel of rumrozijnen. Het weer dan van weer online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. En het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Een uniek koopje? Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
7: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De brandweer is waarschijnlijk nog weken bezig met het blussen van de veenbrand in de Ardennen, zegt een Belgische minister. Door de regen heeft de brand zich niet verspreid, maar het vuur woedt ook ondergronds en is daardoor nog niet onder controle. Sinds vrijdag is al zeker 30 vierkante kilometer natuur verbrand. Op zeker 2 plekken hebben boeren gisteravond gedemonstreerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld kwamen honderden boeren samen bij het gemeentehuis. De burgemeester sprak met ze. En in Amersfoort reden tientallen boeren met hun trekkers toeterend door het centrum. Daar legden ze stroobalen neer. Je ziet steeds vaker nieuwe automerken op de weg. Vooral elektrische auto's uit China. Maar onderdelen zijn vaak nog moeilijk te krijgen. Daardoor kan bij een kleine schade de auto totaal los worden verklaard, zegt verzekeraar Unive in de Telegraaf. Dat kan ertoe leiden dat de verzekeringspremies stijgen. En ruim een week na de zware aardbeving in Colombia heeft de Colombiaanse zangeres Shakira een bezoek gebracht aan het rampgebied. Ze wilde met eigen ogen de ravage zien, bijvoorbeeld aan schoolgebouwen. Shakira beloofde dat ze financieel gaat helpen om zeker 10 scholen te herbouwen. Het weer dan, van weer online. Vanochtend bewolkt met in een groot deel van het land regen, vooral in het oosten. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook nog kans op een bui. Het wordt 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Alex Warren hier op Twente FM. Goedemorgen, welkom.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is 18 augustus 1960 was de eerste anticonceptiepil op de markt. 1960 op deze dag, 18 augustus.
1: Vandaag in het nieuws.
0: De Twentse burgemeesters die willen bestuurders van trekkers die bewust de snelweg oprijden harder gaan aanpakken. Samen met de politie en het Openbaar Ministerie is gisteren besloten om dat niet langer te gedogen. Voortaan wordt er gehandhaafd wanneer trekkers doelbewust de snelweg opgaan. En ziekenhuisgroep Twente ZGT onderzoekt de mogelijkheid van een speciaal vrouwenspreekuur voor eigen medewerkers. Het spreekuur moet bijdragen aan het welzijn van medewerkers van de ziekenhuizen in Almelo en Hengelo. Later dit jaar wordt tijdens een symposium besproken of er behoefte is aan zo'n spreekuur in deze regio. In Amsterdam bestaat al een vergelijkbare voorziening. En het grijze schoolplein van basisschool CBS De Koning in Enschede heeft gisteren een flinke metamorfose gekregen, laat ik zo zeggen. Dat is al gebeurd, maar gisteren werd het geopend door wethouder Verder. Gisteren werd namelijk het nieuwe Dream Court officieel geopend. Het plein is veranderd in een kleurrijk speelveld met onder meer een voetbal- en basketbalveld. Nou, beelden staan op 120.nl. Vanochtend periode met regen, goed voor de tuin. Vanmiddag geregeld buien, ook goed voor de tuin. En 21 graden wordt het vandaag op deze dinsdag. Wees welkom. Zaken die ons raken. Vanochtend gaan we het over diverse zaken hebben. Onder andere over die snelweg die niet meer afgesloten mag worden door trekkers. We gaan het hebben over het glazen huis in Noord-Assem. We gaan het hebben over wespen in de regio. En nu over cool corona. Dit is Nice Device.

0: Stijn Pepala en Dracula op Twente FM.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 18 augustus en de laatste uitzending van 10. De zender van John de Mol, voorheen Talpa, is in de lucht 2007. Die wordt omgedoopt tot RTL 8. Overgenomen dus door RTL Nederland. Gebeurt op deze dag 2007. Dan de start van de commerciële sportzender Sport 7. Onder leiding van Ruud Hendricks. En ja, dat was een nieuw initiatief van de KNVB. En een consortium bestaan uit en de Mol, Philips, Nuon, ING, Telegraaf en KPN en enkele andere bedrijven. Uiteindelijk zou de zender vloppen door aanhoudende kritiek. 1996, de allereerste sportzender in Nederland die ook zeg maar, nou ja, voetbal had. Hè? Ja. Mislukte. Op diezelfde dag is er de eerste editie van de Johan Cruijffschaal. Die wordt gewonnen door PSV door Ajax te verslaan met 3-0. En 1983, orkaan Alicia veroorzaakt veel schade en 22 doden in Texas. 1964, Zuid-Afrika mag niet meer deelnemen aan de Olympische Spelen vanwege het anti-apartheidbeleid. Pas in 1992, toen de apartheid was afgeschaft, was het land weer welkom op de zomerspelen in Barcelona. Dan de eerste anticonceptiepil komt op de markt, 1960 en 1947 op de marinewerf. Cádiz in Spanje ontploft een munitieloos. 147 mensen komen erbij om het leven. Dan de eerste 200 gevangenen komen aan in kamp Amersfoort. Dat is in de oorlog 1941. Het is een groep communisten die eerder waren geïnterneerd in, even kijken, Schorrel in Zeeland. Dan opstand van de Zuixi-Indianen. Die komen in opstand vanwege het in gebreken blijven van het uitbetalen van geld voor landverdrag. 1862. De meeste Indianen die zouden zich overgeven na een ongelijke strijd. 1862, de Indianen in Minnesota. Pakken we er nog één. Ja, 1888, waarom ook niet. De Britse astronoom Norman Lockerley ontdekt helium op de zon op deze dag in 1868. Dan de top 40. Die was gedateerd op deze dag in 1990. En de binnenkomers als volgt. Dolce Vita werd opnieuw uitgebracht van Wayne Paris, komt binnen op 35. Blaze of Glory van John Bon Jovi komt binnen op 34. En de megamix van Technotronic is de binnenkomer op 31. Lucille van Normaal vinden we op nummer 29 als nieuw binnenkomer. En de hoogste nieuw binnenkomer op 24.

DNA, Susan Vega en Tom's Diner. Uiteindelijk wordt het nummer 2 in 1990. En staat 10 weken in de top 40 en kwam binnen op deze dag in 1990 op nummer 24. Dan de top 3, Hear the Drummer van Chet Jackson op 3. Op 2, The Killer van Adamski. En op 1 blijft staan You Can Touch This van MC Hammer. De nummer 1 van 18 augustus 1990.

0: in het Drive Safe hier op de Twente Radio. Goedemorgen, welkom vandaag. Nat dak, dag. Goed voor de tuin, niet klagen. We hebben erom zitten zeuren, dus bij deze. Maar het verveelt wel snel, hè? Ja, het is niet anders. Straks gaan we het onder andere hebben over de snelwegen die geblokkeerd worden. Als het een beetje mee zit, gaan we burgemeester Roelof Bleker spreken. Die heeft het zaakje voorgezeten. En straks ook een update omtrent het glazen huis in Oud-Marsum. Dat zitten we aan te komen.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten.

0: telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: 1 minuut over 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden.
3: Dag Peter.
4: De Nederlandse uitgaven aan medicijnen kunnen de komende jaren verdubbelen. Als voor elke aandoening 1 nieuw medicijn wordt vergoed, komen de jaarlijkse kosten uit op ongeveer 8 miljard euro, schrijft de Telegraaf. In een woonzorgcentrum in het Gelderse Dieren heeft brand gewoed en daarbij is veel rook vrijgekomen. Alle bewoners konden in veiligheid worden gebracht. Wel moest er een paar worden nagekeken omdat ze een rook hadden ingeademd. En honderden mensen die zaterdag waren geëvacueerd voor de grote veebrand in Oost-België mochten gisteravond weer naar huis. Door regen heeft het vuur zich niet uitgebreid, maar het blussen gaat waarschijnlijk nog weken duren.
3: Peter, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Bestuurders van trekkers die de snelweg oprijden tijdens demonstraties worden harder aangepakt. Dat hebben de burgemeesters in Twente afgesproken. Samen met de politie en het Openbaar Ministerie willen de burgemeesters de verkeersveiligheid op de snelwegen beter beschermen. Volgens de wet zijn tractoren niet toegestaan op de snelweg. Toch gebeurde dat de afgelopen tijd meerdere keren. Almelo en Twenterand hebben afspraken gemaakt over de opvang van asielzoekers en statushouders. Almelo neemt de komende 10 jaar 60 asielzoekers op namens Twenterand. In ruil daarvoor huisvest Twenterand 60 statushouders die eigenlijk aan Almelo zijn toegewezen. Zij krijgen uiterlijk 1 juli volgend jaar een woning. En de komende 2 weken wordt er ongeveer 70 mm aan regen verwacht. De droogte is daarmee nog niet voorbij, omdat ook een deel van het water blijft verdampen. Het KNMI verwacht dan na alle regen eind deze maand augustus nog altijd tot de 5% droogste jaren behoort. En dan het weer voor Twente. Het wordt een regenachtige en grijze dag waarbij het niet warmer wordt dan 20 graden. Morgen en donderdag wordt het niet veel warmer, al zien we dan wel wat vaker de zon.
3: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. We beginnen met de A35 Almelo-West richting Nijverdal-Oost voor Nijverdal-Oost. 5 minuten over 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dan de N35 Nijverdal-West richting Wierdenwest. 15 minuten over 5 kilometer stilstaand verkeer. En de N36 tussen Adorp en Wierden. 11 minuten over 4 kilometer. Situatie stilstaand verkeer. Dan een aantal snelheidscontroles. Onder andere op de A1. Dat is tussen Hoenderloo en Kootwijk bij 79.0. Dat staat ze te controleren op de A35 bij 69.4. Dat is tussen Enschede en Enschede West. Ook een controlepost in Born op de Bonnenbroekse straat. Op de Laan Hartvol Zuid in Hengelo. En op de Zuiderval in Enschede, daar staan ze te controleren. Al dus flitsmeister.nl.

Ja. Met jou. Door het oog van de naald, wat zeg ik, door het oog van de nacht. Hier op Twente FM, vandaag periode met regen, vanmiddag ook buien. En vanavond ook een paar buien en 21 graden is het vandaag op deze dinsdag.

Black Eyed Peas hier op Twente FM. Nou, onder andere jarig op deze 18e augustus. Roman Polanski is filmregisseur. Het Polen wordt 93. En Hans van Wilgenburg, Koffietijd, alles erop en eraan. Nog steeds in leven, 84. Ja, dat wist ik nog niet. Nou, 84, hartstikke goed. Hans van Wilgenburg, dan Nona Hendricks vandaag jarig. Zangeres uit de USA, 81. En Dennis Elliott van Foreigner is 76 geworden. Dan hebben we Gerard Nijboer, de oud-atleet, wordt 71. En Thijs Romein, de drummer van Crash Hip, ook een tijdje voor U2 gedrumd, 47 geworden. En Mika is ook vandaag jarig. De zanger uit Engeland wordt 43. Gefeliciteerd. En een mooie dag. En de gitarist van Man at Work, Ron Stryker, wordt 69.

0: Hadden we niet zomaar. Nee. Iemand was jarig en in dit geval was het Ron Strikert. Speelde ook gitaar voor 69 van Man at Work. We draaiden Overkill hier op Twente FM. Ja, ja. Het is 18 augustus en drie weken. Dennis Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Goedemorgen. Welkom, welkom. Over drie weken, geloof ik, is het glazen huis in Normaalsum. Ik gok even.
1: Even kijken, over drie weken zijn we al klaar.
0: Oh, toch wel. Ja, moet nagaan, zo snel gaat dat. Je bent het even kwijt.
1: Ja, dat gaat heel snel. Nee, morgen over twee weken dan beginnen we.
0: Ja, kijk aan. Oké, dat is goed nieuws.
1: 2 september.
0: Ja, 2 september, elk jaar weer. Hoeveel editie is het inmiddels?
1: 15.
0: Zo, jubileum editie. Ja.
1: Ja, ja. Ja.
0: En al die jaren gekte en steeds groter wordende en nou ja, ga zo maar door. Ook dit jaar natuurlijk weer prachtige doelen. Ik denk, daar moet ik even het fijne van weten, wat de doelen zijn. Want ik zag er daar wat voorbij komen. Wat is de procedure ook weer voor de mensen die niet weten? En waar gaat het geld dit jaar naartoe?
1: Nou, we hebben een website. Daar kun je een doel op aanmelden. Dat komt dit jaar tot 1 april. En van al die doelen die zich aangemeld hebben, hebben wij met eerst instantie bestuur en later met alle vrijwilligers hebben besloten wat de goede doelen moeten worden. En er zijn er dit jaar maar liefst 27.
0: Goeie genade, maar dat is mooi. Ja. Dat is dan eerlijk, dat is goed verdeeld. Komt iedereen aan zijn trekken?
1: We hebben heel veel aanvragen gehad en ook mensen die gewoon echt weinig aanvoegen. Gewoon €750 een doel. Ja, dan, daar kun je er nog wel wat van hebben dan. Want vorig jaar hebben we 80.000 opgehaald. Ik heb het vorig jaar ook gezegd, maar ik geloof niet dat we dit jaar gaan overtreffen. Dus we hebben nu eigenlijk een begroting gemaakt met alle doelen, 27 stuks. En dan €75.000 in totaal. En dat hebben wij dan verdeeld. De verdeelsleutel staat wel op onze website. En naar rato. Dus mochten we 70.000 ophalen, dan kregen ze naar rato verdeeld.
0: Oké. Nou weet ik, want we bellen al jaren met elkaar. Jullie hebben de €13.000, het werd er 14, 15, et cetera. Toen dachten we, nou, dat kan niet gekker. En elk jaar zeggen we dat dan, en jij ook.
1: Ja.
0: Vorig jaar 80, het is eigenlijk helemaal niet, het is gewoon niet te geloven, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, het is bizar. Daarom denken we ook een keer dat we aan de max zitten. Je ziet ook afvlakken de laatste jaren. En ja, we moeten een keer. Het kan gewoon niet doorgaan.
0: Nee. Ja, het kan wel mooi, maar het moet een keer ophouden. Ik bedoel, ik zou ook niet weten welke records je nog wil breken. Want het is al enorm, hè?
1: Nou, exact dat. En we hadden natuurlijk vorig jaar een paar leuke acties erbij. Hebben we ook dit jaar wel weer. Maar het moet allemaal maar wanneer het weer vallen. We zijn heel erg afhankelijk van het weer.
0: Ja.
1: Als het weer is zoals vorige week, is het te warm. Als het weer is zoals nu, is het te nat. Dus ja, we moeten eigenlijk het weer hebben wat we eigenlijk de laatste 14 jaar gehad hebben.
0: Ja.
1: En daar zijn we van afhankelijk. Als dat allemaal mee zit en er komen veel mensen, ze bieden goed op de veiling. Ja, dan kunnen wij toch wel weer heel veel geld ophalen.
0: Nou ja, dorstig weer is goed, Dennis. Dus bij elk drankje gaat er natuurlijk ook geld de goede kant op. Dus dat is supergoed. Zijn er nog speciale headlines? Ja, tegen die tijd bellen we wel weer. Maar wat gaat er allemaal ongeveer gebeuren? Kunnen we het een beetje laten doorschemeren?
1: We hebben eigenlijk eenzelfde programma als altijd. Als alle jaren. Met plaatjes draaien overdag. En dan met name het weekend hebben we heel veel activiteiten. Maar ik zou even voor de aardigheid kijken op onze website onder de agenda.
0: Ja.
1: Want we hebben dit jaar echt uitgepakt, durf ik eens te zeggen, met artiesten. We hebben op woensdag hangen een artiest, dat is een Crossroads uit Marsum. Die waren er vorig jaar ook, was een groot succes. Op donderdag hebben wij Drok, die doen akoestisch bij ons. Dus ja,
0: dat trekt buzzen. Dat trekt heel veel volk.
1: Daar gaan we wel vanuit. Daar gaan we vanuit. Nou, en dan hebben wij op vrijdag hebben wij de Euros. Op zaterdag hebben wij de Satisfiers. En op zondag, rondom al het gebeuren met de veiling, hebben wij ook nog Danny Panadero.
0: Nou, dus,
1: ik zeg het, dit is best een heel gaaf programma. Ik denk het mooiste programma in 15 jaar.
0: Nou ja, prachtig. Drok en de Euro's ook. Die hadden er zomaar tijd voor, de Euro's. Want die staan ook elk weekend overal volgeboekt.
1: Ja, als je maar op tijd boekt, hè.
0: Ja, nee, dat is zo.
1: En dan zijn wij ook nog wel zo, dan moeten we korting, want we doen alles voor een goede doel.
0: Ja,
1: dus,
0: uiteraard. Ja, ja, maar goed.
1: Ja, zo werkt dat dan, hè?
0: Bij de euro's, die draaien de euro nog wel een keer om. Dus ook in positieve zin bedoel ik dan. Goed zo.
1: Ja, absoluut.
0: Dus over 2 weken, wacht even. Dus volgende week niet meer, over 2 weken, dan ga je bijna de lucht in, geloof ik. Hè?
1: Ja, 2 september officieel de lucht in. En waarschijnlijk op 1 september al wat testuitzendingen hebben we vergunning voor. Dus...
0: Hartstikke goed.
1: Maar knallen. Officieel 2 september.
0: Goed zo. Nou, dan bellen we tegen die tijd weer. Dennis Hering, succes met de voorbereiding van het Glazenhuis in Ormarsum 2026.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
12: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Er zijn zorgen bij garages over nieuwe automerken, zoals elektrische auto's uit China. Is de auto stuk, dan moeten onderdelen vaak van ver komen. Of er zijn maar weinig bedrijven die de reparatie kunnen doen. Volgens verzekeraar Unive kan een scheurtje in de voorras dan al betekenen dat je auto totaal los wordt verklaard. Onderzoekers slaan alarm over een explosieve stijging van kosten voor nieuwe medicijnen. Die kunnen de komende jaren verdubbelen. Ons land probeert de kosten laag te houden door met fabrikanten te onderhandelen over de prijs. Maar patiënten moeten daardoor langer wachten voordat nieuwe medicijnen beschikbaar komen. Een woonzorgcentrum in het Gelderse Dier is vannacht deels ontruimd vanwege brand in een van de kamers. Alle bewoners konden in veiligheid worden gebracht. Wel moesten enkele worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. In het zorgcentrum wonen onder meer mensen met dementie. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En honderden inwoners van een dorpje in de Ardennen die zaterdag waren geëvacueerd voor de grote veenbrand, mochten gisteravond weer naar huis. 30 vierkante kilometer natuur is al in vlammen opgegaan. De brand woedt ook ondergronds en is nog altijd niet onder controle. Een Belgische minister denkt dat het blussen nog weken gaat duren. Het weer dan van weer online. Het is bewolkt en in een groot deel van het land valt regen. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook kans op een bui. Het wordt 19 graden in Groningen tot 22 in Zeeland. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A35 Enschede richting Zwolle. Voor Wierden 10 minuten vertraging. De N35 Zwolle richting Almelo tussen Nijverdal en Wierden een kwartier. N36 Ommen richting Almelo voor Wierden 5 minuten. De N349 Denenkamp richting Almelo tussen Zenderen en Schelfhorst 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Earth on My Soul.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show van 18 augustus. Vandaag op deze dag was de allereerste anticonceptiepil op de markt. 1960, 18 augustus.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Twentse burgemeesters die willen bestuurders van trekkers die bewust de snelweg oprijden harder aanpakken. Samen met de politie en het Openbaar Ministerie is gisteren besloten om dat niet langer te gedogen. Voortaan wordt er gehandhaafd wanneer de trekkers doelbewust op de snelweg gaan. Straks spreken we erover met Roelof Bleker. En ziekenhuisgroep Twente ZGT onderzoekt de mogelijkheid van een speciaal vrouwenspreekuur voor eigen medewerkers. Het spreekuur moet bijdragen aan het welzijn van medewerkers van ziekenhuizen in Almelo en Hengelo. Later dit jaar wordt tijdens een symposium besproken of er behoefte is aan zo'n spreekuur. In Amsterdam bestaat al zo'n vergelijkbare voorziening. En het grijze schoolplein van basisschool CBS De Koning in Enschede heeft een flinke metamorfose gekregen. Het plein is veranderd in een kleurrijk speelveld met onder meer een voetbal- en basketbalveld. Kinderen uit de wijk die waren betrokken bij het ontwerp en hielpen mee met het schilderwerk daarover gisteren in de show. Wethouder Verder van Enschede, nou, die staat ook op 120.nl... waarbij de beelden van de officiële opening gisteren van het Dream Court in Enschede bij basisschool.

0: klanken van In a Circle Sweat, alalalalong. Nou, en dan denk je aan de zomer en dan denk je aan insecten en aan wespen en alles erop en eraan. En ja, ik heb er ook weinig gezien dit jaar. Laten we al helemaal niet spreken over horenaars. Yvalet, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, van de afdeling, zeg maar, Oldenzaal met betrekking tot bij en wespen, zeg ik altijd. Wat was het weer precies?
1: Nou ja, het was een prima in bijenjaar. Alleen voor de insecten was het wel een vreemd jaar.
0: Ja, en hoe kan dat?
1: Ja, het heeft met het voorjaar te maken. Dus met name de limonadewespen, want er zijn heel veel wespen in Nederland. Maar de limonadewespen is natuurlijk de bekendste. Dat is degene die altijd heel irritant op je limonade wil zitten, op het terras.
0: Ja.
1: En die zijn er dit jaar heel weinig, omdat het voorjaar was heel wisselvallig. Dan moet je weten dat die limonadewespen, die hebben koninginnen. En die overwinteren heel vaak in spouwmuren. In woonhuizen of op zolder. En als het warm weer wordt, boven de 10 graden, dan komen ze eruit en dan gaan ze een nestje maken. En dat nestje zit dan heel vaak in de grond ergens, in een muizenhol. En dit jaar was het vrij vroeg warm. Het was vrij vroeg in het jaar, was het boven de 10 graden. Dus toen kwamen al die koninginnen, die kwamen en masse uit hun schuilplaats. En toen begon het heel hard te regenen. En daarna werd het ook heel snel heel koud. En toen zijn eigenlijk al die nestjes weer afgestorven of kapot gegaan. En dat merken wij nu terug. Doordat er zo weinig van die wespen zijn.
0: Ja, ja. Ik heb het met je ook wel eens gehad met je over horenaars en dat soort dingen. Ja. Die apparaten waren we toch wel een beetje bang voor langs mijn hand. Afgelopen jaren, die hele grote apparaten, zeg ik altijd maar.
1: Ja.
0: Ik heb ze dit jaar nog niet gezien, maar dat kan ook aan mij liggen.
1: Ja, nou, dat ligt misschien aan jou, Wim, want ik zie ze wel heel veel.
0: Oh, toch wel?
1: En dan, ja, toch wel. En dan met name de Europese hoornaar. Die doet het gek genoeg dit jaar wel heel goed.
0: Oh.
1: Dat is de grote broer van de limonadewespen. Dat zijn inderdaad die Apache-helikopters, noemen
0: ze
1: ook.
0: Nou, ja.
1: Die zijn wel heel vriendelijk. Dus die komen bijna nooit naar je terras toe en een beetje irritant aan je cola drinken. Maar die blijven netjes in het bos of in een appelboomgaard. Maar die hebben het dit jaar wel goed gedaan. Omdat die zijn wat sterker en wat groter dan de limonadewesp. Dus die hebben hun nestjes wel door het voorjaar weten te lozen. En daar mogen we wel blij mee zijn. Want die hoornaars die eten dan ook weer de kleinere broer op. Het zijn eigenlijk een soort de grote predatoren onder de wespen. Dus hoe meer hoornaars, Europese hoornaars je hebt, hoe minder limonadewespen.
0: Ja, en dat is ook weer niet goed voor de imkervereniging in Oldenzaal natuurlijk, hè?
1: Nou ja, de Europese hoornaars zijn we heel blij mee. Want die jaagt ook de geelpoothoornaar weg. En de geelpoothoornaar is de voormalige Aziatische hoornaar. En daar zijn we niet blij mee inderdaad. Want die kan echt heel veel schade aanrichten.
0: Nou zag ik dat er een wespentelling was. Ik weet niet of jullie daar ook aan mee hebben gedaan, een landelijke wespentelling. Zijn er nou regio's, gebieden in het land waar de wespen meer gedijen dan in andere gebieden? Ik heb geen idee.
1: Ja, ik eigenlijk ook niet. Maar ik ben wel op de hoogte van de wespentelling.
0: Ja.
1: De Wespenstichting die organiseert elk jaar deze wespentelling. En dat volgens mij doet de Vlinderstichting dat ook. En elke partij die doet dat om bij te houden hoe de wespen zich verhouden voor bijvoorbeeld de klimaatverandering of de seizoenen. En het was hen natuurlijk ook al opgevallen dat er dit jaar heel weinig wespen zijn. Doordat het wisselvallige voorjaar. Ja.
0: Wat voor gevolgen heeft dat voor imkers en zo, hè, die voor de honing gaan en dat soort dingen?
1: Nou ja, limonadewespen kunnen wel heel irritant zijn voor imkers, omdat die soms de bijenkasten ingaan om de honing op te eten. En als ze dat heel fanatiek doen, dan raakt zo'n volk daar wel van in de stress. En dan kunnen ze daar soms wel zelfs wel dood van gaan, zo'n volk. Dus het heeft wel effect voor de honing. Maar dit jaar heb ik wel een goede honingoogst gehad. Omdat in tegenstelling tot wespen overwinteren bijen met z'n allen. Dus die zijn veel sterker. Die komen beter de winter uit dan zo'n koningin. Dus ik heb op zich best wel goede honing gehad. Het voorjaar was nog nat en was nog best wel wat bloemetjes. En dus dat ging wel goed.
0: Nou, gelukkig maar. Dat is fijn om te horen. Ik denk, ik moet toch even weten, jij weet er alles van. Ook via de imkervereniging Oldenzaal wat dat betreft. Dus we hebben honing dit jaar.
1: Er is honing dit jaar, zeker. Dus je kunt weer naar je lokale imker voor honing.
0: Ja, hoe zit dat nou? Misschien ook in één keer te minder. Want de honing is ook het een en ander over te doen natuurlijk. Hè? Dat je nooit zuivere honing hebt. Dat het altijd een mix is. Maar ik weet niet, hoe zit het met jullie honing?
1: Ja, kijk, als je naar een lokale imker gaat, dan weet je 100% zeker dat het 100% bijenhoning is. Maar er is inderdaad in de supermarkten, twijfel ik ook wel eens.
0: Ja.
1: En met name als je op het etiket kijkt en er staat niet EU-honing of iets dergelijks, dan word ik altijd een beetje argwanend. Want er is inderdaad de mogelijkheid dat het aangelengd wordt met een suiker wat heel erg op honing lijkt.
0: Ja, nou, zelfs gerenommeerde merken qua honing, die schijnen dat nog aan te lengen op een of andere manier. Echt zuiver heb je nooit. Dus wat dat betreft, de lokale imker heeft dat wel. Dat is eigenlijk
1: dat
0: de vraag.
1: Dat is de beste keuze.
0: Dat is absoluut de beste keuze. Nou, ja. We komen een keer honing halen, Yves. Ik dank je wel. Yves Verlet van de imkervereniging Oldenzaal. En een fijne dinsdag. Hoi.

0: Wat
1: half tien.
0: Half tien. Oh, god, nee, dan moeten we niet voor de mensen helemaal zenuwachtig.
1: Nee, nee, nee.
0: Zeker, daar was de vergadering van BMW al begonnen, denk ik, toch?
1: Ja, nou, we beginnen vandaag om 10 uur, maar meestal om 9 uur.
0: Oké. Gisteren overleg met de Twentse burgemeesters. Alle Twentse burgemeesters, hoe is dat tot stand gekomen?
1: Nou, we hebben regelmatig overleg met elkaar. Overleg met politie en justitie, overleg met de veiligheidsregio. En we hadden gisteren een overleg gepland om te praten over de boerenprotesten. We hebben er een aantal gehad in Twente en we wilden vooruitkijken met elkaar. Dus die stond al gepland, maar die kwam natuurlijk ook wel in teken te staan van het ongeluk van afgelopen vrijdag.
0: Ja, waren de signalen dat er wat moest gebeuren? Of ja, we hebben wat meegemaakt hier in Twente, tussen aanhalingstekens viel het nog mee. Wat was de reden voor het ingrijpen?
1: Nou, nee hoor, we hadden dat overleg gepland. We hadden inderdaad een stuk of 5-6 acties gehad. Dus we wilden praten hoe verloopt het tot nu toe. Nou, de samenwerking met de organisatie vanuit de boeren is over het algemeen gewoon goed verlopen. Hulpdiensten mochten erdoor als er een actie was. Als we zeiden hoe laat het afgelopen is, gebeurde dat vaak of ook al wat eerder. Dus tot nu toe was het goed verlopen. Maar we wilden wel vooruitkijken, omdat boeren ook hebben aangegeven richting Prinsjesdag meer en ook stevige acties te willen voeren. Dus daarom hadden we die afspraak gisteren gepland. En we hebben wel met elkaar gezegd van demonstreren is een groot groep. En vreedzaam demonstreren is prima. Alleen met een tractor de snelweg opgaan, dat is te gevaarlijk. Dus daarvan hebben we gezegd, ja, dat willen we op voorhand verbieden. En we hopen dat de boerenorganisaties zich daar ook aan houden. Ook die zijn, neem ik aan, erg geschrokken van het ongeluk afgelopen vrijdag.
0: Ja, de burgemeesters zijn niet in gesprek met de boerenorganisaties? Of loopt er een lijntje? Hoe gaan we dit handhaven?
1: Het is niet zo dat bijvoorbeeld de LTO alle acties plant. Hè. Dus het zijn toch vaak initiatieven van een groep boeren in een gemeente of in een gebied die zeggen van daar gaan actie voeren. En tot nu toe leggen ze dan een lijntje met de politie of met de gemeente of met de om te zeggen van ja, wij willen actie gaan voeren. Nou, soms 400 boeren die elkaar daar treffen, soms 150 boeren die elkaar ergens anders treffen. Daar zijn ook wel wegen bij geblokkeerd. Tot nu toe is onze ervaring goed verlopen. Alleen we hebben ook ervaring uit 2022 toen het een stuk verder ging. En dus van afgelopen vrijdag, waarop wij hebben gezegd laten we duidelijkheid geven. Het is te gevaarlijk om met tractoren de snelweg op te gaan. Dat leidt tot opstoppingen, risico's en een grote kans op ongelukken.
0: Ja, het is met name om een signaal af te geven. Vooraf kun je dingen niet versperren, zeg maar, dat de boeren de snelweg op gaan. Maar het is met name ook een signaal en het gezonde verstand aanspreken.
1: Ja, inderdaad. En we hopen dat de boeren daar ook gevoelig voor zijn, dat ze dat zullen doen. Uiteraard is het een goed recht om hun stem te laten horen, dus dat moet ook kunnen. Alleen niet door de snelweg op te gaan met een tractor. En dat hebben we gisteren afgestemd met politie en justitie. Dan moeten we ook die lijn wel kunnen vasthouden. Maar inderdaad, voorkomen dat er hier en daar een tractor de snelweg op gaat, dat zal lastig zijn als we dat gecoördineerd doen. Maar we hopen dat het zover niet komt.
0: Goed zo, we wachten het af. Ik dank u wel, burgemeester Roelof Dijker.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemd voor hem.nl.

0: snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos? Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: 3:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheus.
6: Dag Peter.
7: De regen die de komende dagen valt, lost het droogteprobleem in ons land nog niet op. Het neerslagtekort is nu zo'n 300 mm en wordt deze week met hooguit 40 mm verlaagd, zegt Weer Online. Nieuwe automerken uit China zijn hier steeds populairder. Maar is de auto stuk, dan heb je misschien een groot probleem, zegt verzekeraar Univee. Onderdelen moeten van ver komen, of er zijn weinig garages die de reparatie kunnen uitvoeren. En vier grote kranten in ons land hebben volgens het FD een boete gekregen van de zorginspectie. Die vindt dat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen als Ozempic.
6: Peter, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Bestuurders van trekkers die de snelweg oprijden tijdens demonstraties worden harder aangepakt. Dat hebben de burgemeesters in Twente afgesproken. Samen met de politie en het Openbaar Ministerie willen de burgemeesters de verkeersveiligheid op de snelwegen beter beschermen. Volgens de wet zijn tractoren niet toegestaan op de snelweg. Toch gebeurde dat de afgelopen tijd meerdere keren. Almelo en Twenterand hebben afspraken gemaakt over de opvang van asielzoekers en statushouders. Almelo neemt de komende 10 jaar 60 asielzoekers op namens Twenterand. In ruil daarvoor huisvest Twenterand 60 statushouders die eigenlijk aan Almelo zijn toegewezen. Zij krijgen uiterlijk 1 juli volgend jaar een woning. En de komende 2 weken wordt er ongeveer 70 mm aan regen verwacht. De droogte is daarmee nog niet voorbij, omdat ook een deel van het water blijft verdampen. Het KNMI verwacht dan na alle regen eind deze maand augustus nog altijd tot de 5% droogste jaren behoort. En dan het weer voor Twente. Het wordt een regenachtige en grijze dag waarbij het niet warmer wordt dan 20 graden. Morgen en donderdag wordt het niet veel warmer, al zien we dan wel wat vaker de zon.
6: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek beginnen met de A1. De Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. De rest valt er mee. Wat drukt op de A1. Dan de A35. Almelo West richting Wierdewest voor Wierdewest. 3 minuten over 2 kilometer. Langzaam rijdt het verkeer. En tussen knooppunt Aselo en Hengelo Zuid. 5 minuten over 5 kilometer. Langzaam rijdend verkeer. Dan nog de N35. Nijverdelwest richting Wierdewest. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. We hebben het over 8 minuten over 4 kilometer. Dan een aantal snelheidscontroles. Die worden onder andere gezien op de Bordenbroekse straat in Borne. En op de Laan Hart van Zuid in Hengelo. De rest is verdwenen blijkbaar. Aldus Flitsmeister.nl.

0: spreek ik die van jou.
1: Het is de enige echte Emma Heesters, hartenbreker hier op het Twente FM. Zomersplaatje. Laten we ook hopen dat de zon beter keert. Na twee dagen regen heb je het al wel gehad, maar het is wel belangrijk. Het is belangrijk. Elk spatje is er een. En laten we ook hopen dat het komende zondag droog is. Want dan hebben we een heel groot darttoernooi in Enschede. 180 Enschede. Zeg ik dat goed, Kevin?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Daar heb je gelijk in.
1: Zo heet dat, 180 Enschede?
2: Ja, het toernooi heet officieel Jongbloed Fiscaal Juristen Open Enschede Koppels.
1: Ja.
2: Om het vol uit te spreken. En dat is aankomende zondag inderdaad. Het keert terug na ongeveer 20 jaar.
1: Oké. Dus dit is eerder geweest?
2: Ja, het is inderdaad eerder geweest. Ongeveer 20 jaar geleden, toen werd het gehouden bij de Bijjaard in Enschede. Nou, daar kwamen destijds alle toppers op af. Daar kwam Raymond van Barneveld, Michael van Gerwen kwam daarop af. En dat is op een gegeven moment niet meer georganiseerd. En de jongbloed fiscaal juist dan dacht van, goh, laten we eens even een nieuw leven inblazen.
1: Ja, wat Dennis wel allemaal niet in zijn bovenkamer wat dat betreft, hè?
2: Precies.
1: Goeie dingen. Zeg, hoe gaat dat precies? Want dat is heel groot. Hoe moeten we dat zien? Een buitentoernooi? Weet ik veel. Ik kan me er nog geen beeld bij vormen.
2: Nee, kan ik begrijpen. Nee, het is inderdaad een toernooi wat buiten wordt gehouden op het Van Heekplein. Dus de locatie is wat dat betreft al perfect. Je moet even nagaan dat er op dit moment 112 koppels staan ingeschreven.
1: Zo.
2: Dus daar komen ruim 200 deelnemers op af. Ja, dat is sowieso nu al een succes.
1: Ja.
2: Er worden een aantal tenten opgezet. Daar komen de banen in te staan. Ja, en dan gaan we gewoon strijden voor een geweldige prijzenpot voor de eerste plek van €800.
1: Dat is ook niet mis.
2: Nee, zeker niet.
1: Nee. En hebben we ook nog een groot podium voor de finale? Hoe moeten we dat zien?
2: Ja, er wordt inderdaad een podium neergezet. Er komt de baan op te staan. We hebben Marco Meijer kunnen regelen. Marco Meijer, voor de mensen die hem niet kennen, is ook een analist bij Viaplay. Die heel veel voor dat en daar presenteert. Heeft zelfs ook op Lakeside, destijds het WK van het darten, heeft hij de finales gemastercalled. Dus die gaat ook mastercallen op het podium.
1: Echte 180 schreeuwen gewoon, zeg maar, over een
2: schreeuwen. Inderdaad, echte 180 wordt omgeroepen, ja.
1: Ja, wat fantastisch zeg. Maar het zit al helemaal vol, begrijp ik.
2: Ja, het is bomvol. Op dit moment hebben wij 112 koppels die ingeschreven staan. En we hebben dus inderdaad 9 op de reservelijst nog.
1: Oké. Nou, ik ben benieuwd. Hoe laat begint het allemaal?
2: Nou, het zou mooi zijn, mochten mensen luisteren die meedoen natuurlijk, 11:30 aanwezig. Want we willen eigenlijk echt wel om 12:00 gaan starten.
1: Ja.
2: En dan hebben we gewoon een geweldig toernooi. Dan staat de zondagmarkt klaar samen met Dennis van Jongbloed, fiscaal juristen en wij van FK Events. Die kunnen dan een hele mooie geslaagde dag neer gaan zetten voor de deelnemers.
1: Ja, ik ben erg benieuwd. Het lijkt me heel, heel erg super gaaf. Ook dat gezicht al gewoon over, over het Van Heekplein met al die banen, weet je? Te gek.
2: Ja, dat wordt een hele leuke uitdaging. We gaan ervan uit dat het helemaal soepel gaat verlopen natuurlijk. We hebben het allemaal ook digitaal. Hè? Dus mensen kunnen vanuit huis in theorie meekijken naar de scores die gegooid worden. Dus dat is ook wel heel erg een leuke ontwikkeling ten opzichte van 20 jaar geleden bijvoorbeeld.
1: Dat kun je stellen, maar ja, het mooiste is dat ze allemaal naar de stad toe komen. Hè? Dat lijkt me toch ook
2: sowieso,
1: even de redenen.
2: Ja, sowieso.
1: Dus
2: kom allemaal gezellig langs.
1: Goed zo. 180. Komende zondag in Enschede vanaf 11:30 te missen. Aanwezig 11:30, 12:00 is het, begint het allemaal. Doe je zelf ook mee, Kevin? Of zeg je van, nou, ik laat het aan de handen over?
2: Nee, nou goed, ik heb altijd wel heel veel gedacht. Maar het is nu puur de organisatie die we gaan doen. Dus daar hebben we handen vol aan. Dus voor mij zit dit keer dat er zelf niet in.
1: De referee, zeg maar.
2: Exact.
1: Goed zo, Kevin Wensink. Succes komende zondag. Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: When I spent the summer on you. Sam Veld, wat zeg ik? Sam Veld, ja. Sam Wolf ook zeggen, maar dat is ook Wolf, want Wolf deed ook mee met dit fijne werkje. The Summer on You hier op Twente FM. Nou, 13 september, meestal is het dan ook goed weer. En dan hebben wij onder andere ook singelloop, alles erop en eraan. En dat gaat ook gelopen worden door onder andere Kato, Thijs Verdriet. Yes. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, jullie als bedrijf gaan iets doen voor het goede doel, heb ik begrepen. En jullie zoeken sponsors, daar komt het eigenlijk op neer, toch?
1: Daar komt het op neer, dat klopt. We gaan weer als een gek lopen. We zijn met een man of 15. We hebben dit jaar een paar hazen erbij.
0: Een hazen?
1: Tempo, we hebben de hazen bij. Ja. Je moet het tempo opswerpen. We gaan vergroot.
0: Goed zo. Hoe zijn jullie zo op het idee gekomen? Is er hardlopen, zit dat bij Kato-projecten een beetje in DNA? Of is dat toevallig bedacht van we gaan het gewoon doen?
1: Nee, dat hardlopen voor klant, dat zit er bij ons in. Dus dat doen we de hele dag. Maar dat hardlopen zeg maar op de weg, dat zat er nog niet in. Dat hebben we vorig jaar tijdens een uitje hebben we dat verzonnen met elkaar. Dat zijn we vorig jaar voor het eerst gaan doen. Nou, dat ging hartstikke mooi, met veel enthousiasme. Dus we hebben besloten om dat dit jaar weer te doen. En daar net als vorig jaar het goed doel aan te koppelen.
0: Ja, en
1: twee dit jaar.
0: Twee. Wat zijn die doelen?
1: Nou, dat is één, dat is de koffieclub uit Oud-Marsum.
0: En dat zijn,
1: dat is een heel mooi initiatief van jongeren uit Oud-Marsum. Die ouderen die zin hebben en af en toe tijd hebben om een kopje koffie te drinken, even bij te kletsen. Die komen dan één keer in de twee weken, hebben ze een groepje. Dan gaan ze langs wat oudere mensen kopje koffie drinken, gezellig bijkletsen. Eén of twee keer per jaar doen ze een uitje met die mensen. Gaan ze ergens naartoe en gaan ze naar Volendam en weet ik wat allemaal. En daarvoor hebben ze natuurlijk altijd wat financiële middelen nodig. Dus dat ondersteunen wij. Een van onze hardloopsters, Julia, die komt ook uit Oud-Marsum. Dus die is ook lid bij de koffieclub. Dus dat geld wat daar goed besteed. En de tweede club is uit Enschede, de Stichting Leergeld. Dat is het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur. Die ondersteunen kinderen en jongeren uit gezinnen die minder mogelijkheden hebben financieel om te kunnen sporten, muziek te maken of te dansen. En dat is het tweede doel wat we ondersteunen. Dus daar maken we ons hart voor.
0: Ja, jullie hebben ook een streefbedrag, zie ik.
1: Ja, 5000 euro. Er moet nog even wat gebeuren. We hebben momenteel 650 euro. Vorig jaar hebben we het ook op het laatst allemaal nog bij elkaar gerend. En op onze socials, daar zie je buttons waar je op kunt klikken en waar je op kunt doneren. Dus dat zal enorm gewaardeerd worden. En daar gaan we voor lopen en daar maken we ons hard voor.
0: Ja, nou ja, ik zou zeggen, die 5000 euro moet te halen zijn. Maar het is meestal inderdaad in de laatste week dat het pas begint te leven. Hè. Dat is altijd zo. Ja.
1: Dus we zetten iedereen op de kop. We schudden de laatste eurotjes eruit. Maar gebeuren zal het.
0: Heel goed, heel goed. Nogmaals, geld gaat niet naar Kato-projecten. Nee, ik zeg maar even voor de mensen die luisteren. Ja. Maar jullie doen het voor het goede doel. De Koffieclub Oud-Marsum en Stichting Leergeld Enschede. Hartstikke goed.
1: Exact. Ja.
0: Even kijken, even het adres waar mensen heen kunnen om te gaan doneren, om dit te gaan sponsoren.
1: Onze socials, Kato-projecten, website www.katoprojecten.nl. Daar zitten wel buttons en vooral op de socials, Instagram en Facebook. Daar uiten we ons en daar kun je klikken en dan kom je vanzelf op de pagina, de sponsorpagina terecht.
0: Goed zo. Nou, straks ook op de website twentefm.nl. Tenminste als je mensen willen terugluisteren, staat het linkje ook bij. Thijs Verdriet, we gaan het volgen. Succes met de voorbereidingen. Samen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: Voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Ondanks de regen de komende dagen houdt het droogteprobleem in ons land aan. Het neerslagtekort ligt nu rond de 300 mm en wordt deze week met hooguit 40 mm verlaagd, zegt Weer Online. Diep in de bodem blijft het droog en ook drooggevallen meertjes zullen niet van de regen herstellen. De Amsterdamse politie probeert erachter te komen wie de man is die 3 jaar geleden op straat werd gevonden. Hij was gevallen na een beroerte en kan sindsdien niet meer praten. De onbekende man zit in een verzorgingshuis en gisteren deelde de politie beelden van hem. Erop zijn 140 tips binnengekomen en dat noemt de politie overweldigend. Unive verzekert volgens RTL niet alle Chinese auto's. Dat komt doordat onderdelen soms lastig verkrijgbaar zijn. Het repareren kan dan lang duren en de kosten lopen op. Unive raadt aan om bij het kopen van een auto niet alleen te kijken naar de kwaliteit. Zoek ook uit of de auto hier makkelijk is te repareren. En de zorginspectie heeft dikke boetes uitgedeeld aan 4 grote kranten in ons land, meldt het FD. Ze zouden te positief hebben geschreven over afslankmiddelen als Ozempic. Een van de kranten is de Volkskrant. De hoofdredacteur vindt het kwalijk dat de overheid bepaalt waarover je mag schrijven en heeft het over censuur. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en in een groot deel van het land valt regen, vooral in het oosten. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook nog kans op een bui. Het wordt 19 graden in het noordoosten tot 22 in het zuidwesten. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven 10 minuten vertraging. De N35 Zwolle richting Almelo voor Wierden 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Straks gaan we wat aan het groen doen.
1: Zet op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Iets met planten en zaden en clementine straks hier in de show. Meer 6 op rij, 6 platen zonder praten. Plek nummer 6 laten we altijd vrij voor een last minute. Dus laat maar even komen wat we kunnen gaan draaien. Straks een 6 op rij. Of plaat nummer 6. Dat doe je via de 1 Twente app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde link icoontje. Het gaat om plaat nummer 6 in 6 op rij. We beginnen met Wish Your Mark.

0: Altijd lekker deze. Hot chocolate. Jazeker. Eerst hadden we de kist. Weer is er ook naar, moet ik zeggen. Hot chocolate. Maar die kwam binnen als laatste via de app. De 120 app. Kun je downloaden en dat soort dingen meer. En nou, check het even. Je kunt dan ook berichten sturen met betrekking tot 6 op een rij. En die komen massaal binnen. Wat je vandaag niet hoort, hoor je dan wel morgen. We schuiven dat automatisch door. Zodoende hadden we ook Fake van Alexander O'Neill, Peter and Ray, E.G. Daily, Joe Public en Richard Marx. Volgende ronde 6 op rij. Morgen vroeg even na 9 uur. Dan gaan we het weer meemaken wat er is gekozen om als 6 platen op rij te gaan draaien in deze show. En de show heet dan nog steeds Twente wordt wakker. Ben jij theeleut? Plant je eigen theekruiden. Ik denk, daar moet ik er fijner van weten. Clementine Maathuis, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, ja, dat klinkt toch superleuk, hè?
0: Ja, ik denk meteen aan thee uit Enschede. Dat was vroeger altijd die reclame. Weet je nog? Dat is heel lang geleden.
1: Nee, dat weet ik niet. Ja, nee, dat is wel de moeite waard om eens op te zoeken dan.
0: Ik ben ook altijd nog van vroeger natuurlijk, hè. Dat was Pickwick Thee, die had altijd reclame. Ik ben thee uit Enschede. Maar goed, oké. Okay. Oh. Snel vergeten. Ja. We gaan eigen theekruiden maken. Tenminste, we gaan ze planten. Hoe gaan we dat doen in Nederland?
1: Nou ja, dat is dan niet de echte thee zoals die uit Ceylon was dat vroeger. Hè? De echte theeplant. Maar je kunt natuurlijk thee zetten van allerlei kruiden. Dus ik zoek hem even op. Wat hebben wij?
0: Ja, wat
1: bijvoorbeeld
0: hebben we?
1: Natuurlijk munt. Hè? Dat is wel een van de meer bekende soorten. Maar ook salie of citroenmelisse. Zelfs van aardbeien kun je dat doen. Of duizendblad. Rozemarijn. Dropplant. En venkel. Die soorten kun je allemaal uitkiezen.
0: Oké. Hoe gaan we dat doen dan in de praktijk? Want die kunnen wij laten of bestellen? Of hoe gaat dat?
1: Ja, ik ben bezig met Angeline Hoppen. Wij werken allebei al voor de Groene Loper. Angeline voor de Groene Loper Enschede en ik voor de Groene Loper Losse Oldenzaal. En daar loopt deze actie al. Maar wij wonen allebei in Hengelo. En het leek ons toch wel heel erg leuk om dat ook in Hengelo te doen. Dus vandaar dat we hebben geregeld dat we dat in ieder geval deze actie dit jaar mogen aanbieden. En mensen kunnen dus een pakket bestellen voor €5. Dan krijg je 9 planten. De waarde van het pakket is ongeveer €35. Je krijgt er ook nog wat biologische bolletjes bij. Maar je kunt ook nog kiezen uit fruitstruiken.
0: Ja.
1: kun je eigen bessentaartje erbij bakken.
0: Ja.
1: Bij de thee. Ja. Dan krijg je 3 fruitstruiken en ook weer die alliumbolletjes. Het is wel de bedoeling dat je het samen met je buren doet. Dat is een van de voorwaarden vanuit de subsidiegever. Dus minimaal 3 buren, maar het kan ook bijvoorbeeld met een sportvereniging of met school of nou ja, welke vereniging dan ook. En het is niet dat je per se je naaste buren, het mag ook gewoon iemand uit de buurt zijn. Je zou zelfs als je in een appartement woont plantjes in een bak kunnen doen. Nou ja, als je dan iemand uit het gebouw meekrijgt, dan is dat ook helemaal prima.
0: Oké. En hoe gaan we dat aanvragen? Hoe gaat het precies, Clementine?
1: In Hengelo kun je dan terecht op de website Hengelo Samen Groen doen. Maar je mag ook een mailtje sturen naar groeneloperhengelo@gmail.com.
0: Oké.
1: En dan sturen we je de link wel toe.
0: Ja, hoe gaat het nou in Hengelo? Want jullie zijn er al een paar maanden geleden ook over gehad, al even mee bezig. Om dat daar ook, om de Groene Loper daar ook uit te leggen. Ja, krijgt het een beetje voeten aan de aarde?
1: Nou, we hebben net morgen de eerste bijeenkomst om het allemaal iets concreter te maken. Oh, okay. We komen natuurlijk net uit de vakantietijd.
0: Ja.
1: En ja, we hebben een superleuke, enthousiaste groep bij elkaar voor het opzetten van de Groene Loper. En een groep voor de najaarsactie waar we het net over hadden. Dus ik heb eigenlijk alle vertrouwen in dat er van allerlei leuke dingen gaan gebeuren.
0: Goed zo. Nou, wanneer kunnen we het eerste kopje thee drinken?
1: Nou ja, eerst een kopje thee drinken. Als je wild plukt, kun je dat meteen vandaag al.
0: Oké.
1: Maar je kunt planten ergens rond, zo uit het hoofd, 17 oktober ophalen. En dan gaan we een soort marktje organiseren. Dat je gewoon ter plekke kunt kiezen uit de soorten die ik net heb opgenoemd. En als je ze plant, je kunt best al wel snel oogsten. Als je maar niet te veel meteen knipt. En anders, ja, het zijn allemaal sterke planten, gifvrij gekweekt. Dus als je ze een beetje goed verzorgt, dan kun je er volgend jaar echt allemaal meteen van oogsten.
0: Goed zo. Meer op de Groene Loper websites van de diverse gemeenten. Of hebben jullie één? Hengelo was een apart, hè? En de Groene Loper, ja. Enschede Oldenzaal, ja, Enschede Losser is een andere, hè?

0: Ik weet het allemaal niet meer, ik kan het niet bijhouden, joh.
1: Je hebt ook de groene lopen over Rijssel. Daar staan alle losse lopers wel op genoemd.
0: Alle losse lopers. Nou, goed zo, dat lijkt me veel beter. Okay. Ga je ons op de hoogte houden, Clementine?
1: Ja, doen we. Hartstikke goed.
0: Oké. Okay,

0: snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: 9:55, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden.
12: Dag Peter.
13: In de zoektocht naar de identiteit van een man in Amsterdam zijn 140 tips binnengekomen. Gisteren deelde de politie beelden van hem. De man werd 3 jaar geleden op straat gevonden. Hij had een beroerte gehad en kan niet meer praten. Natuurgebieden en rivieren als Rijn en Maas merken maar weinig van de regenval de komende dagen. Die is lang niet genoeg om het droogteprobleem in ons land op te lossen, zegt Weer Online. En bij de grote natuurbrand in het oosten van België zijn 2 brandweermannen vergiftigd door koolmonoxide. Het zou oké gaan met ze. De brand in de Belgische Ardennen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle.
12: Dankjewel Peter. Rutger, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Bestuurders van trekkers die de snelweg oprijden tijdens demonstraties worden harder aangepakt. Dat hebben de burgemeesters in Twente afgesproken. Samen met de politie en het Openbaar Ministerie willen de burgemeesters de verkeersveiligheid op de snelwegen beter beschermen. Volgens de wet zijn tractoren niet toegestaan op de snelweg. Toch gebeurde dat de afgelopen tijd meerdere keren. Almelo en Twenterand hebben afspraken gemaakt over de opvang van asielzoekers en statushouders. Almelo neemt de komende 10 jaar 60 asielzoekers op namens Twenterand. In ruil daarvoor huisvest Twenterand 60 statushouders die eigenlijk aan Almelo zijn toegewezen. Zij krijgen uiterlijk 1 juli volgend jaar een woning. En de komende 2 weken wordt er ongeveer 70 mm aan regen verwacht. De droogte is daarmee nog niet voorbij, omdat ook een deel van het water blijft verdampen. Het KNMI verwacht dan na alle regen eind deze maand augustus nog altijd tot de 5% droogste jaren behoort. En dan het weer voor Twente. Het wordt een regenachtige en grijze dag waarbij het niet warmer wordt dan 20 graden. Morgen en donderdag wordt het niet veel warmer, al zien we dan wel wat vaker de zon.
12: Dankjewel Rutger, we gaan even naar het wegdek. Dat is de Lutte richting de Duitse grens, 3 minuten over 3 kilometer... en een drietal controles, onder andere op de A1... 28.8, dat is een controlepost. Dat is in de buurt van Eemnes. Houd er even rekening mee. Wat dichter bij huis, de Bonnebroekse straat in Borne. En op de Laan Hart van Zuid in Hengelo. Daar staan ze te controleren. Aldus flitsmeister.nl.

en Sorry Papi hier op Twente FM. 9:45 vandaag, regenachtig. Vanmiddag buien, vanavond ook weer buien en regen. En nou ja, is goed voor de tuin. Hartstikke mooi. Is niet aans. En 21 graden wordt het vandaag. Dat was het toch, 21 graden. Ook een fijne temperatuur. Wat dat betreft mogen we niet klaar met z'n allen. We gaan naar 1981. We gaan naar 18 augustus samen met Tom van Dranen. Die wijst ons op het volgende feitje. Want in de Verenigde Staten wordt namelijk op deze dag Tattoo Joe van de Stones uitgebracht. Het is het 26e album van de Rolling Stones. Dat is tussen februari 1979 en juni 1981 opgenomen. In de albumlijst van Billboard staat Tattoo Joe van de Rolling Stones vanaf 19 september 1981 9 weken lang op de eerste plaats. In Europa wordt de LP op 28 augustus 1981 uitgebracht. Dus iets later. Vanaf 26 september 1981 staat Tattoo You 2 weken lang in de top van de albumlijst van de Nederlandse top 40. In dit geval heet die de album top 100. Het is het enige nummer waaraan Rolling Stones al in 1972 en 1973 hebben gewerkt. Dat tijdens de opnamesessie van God's Head Soap. Het gaat om Waiting on a Friend, wat ook op het album staat. Daar waren ze al een tijdje mee bezig. Opvallend is de saxofoon-solo door Sonny Rollins op Waiting for a Friend, wat ook op het album staat. Tattoo You van de Rolling Stones.

Seeker, heerlijk. Waiting on a Friend. 18 augustus 1981 werd het album uitgebracht in Amerika. Tattoo You, waar ook dit album of dit nummer op staat. Met een saxofoon solo door Sonny Rollins op Waiting on a Friend.

hier op Twente FM op deze dinsdag. Het is 18 augustus en ja, wat hadden we in de show vanochtend? Er was het Glazen Huis in Old Marsum. Dat gaat over 2 weken van start. Dat lijkt nog altijd ver weg, weet je, maar dan gaat het ervan. Vorig jaar 80.000 euro binnengehaald. Het is echt ongelooflijk en ze denken niet het record te gaan verbreken, maar wel nou ja, een beetje in die richting te komen. En er zijn 27 goede doelen. Luisteren terug vanavond Dennis Hering op twentefm.nl. En ja, Roelof Bleker, de burgemeester, die vertelde over de Twentse burgemeesters die een grens trekken naar nou ja, het protesteren, zeg maar, op de weg. Met de trekkers op de A1 onder andere en op de A35. Dat wordt verboden. Nou ja, in ieder geval wordt er een beroep gedaan op het gezonde verstand van de boeren om dat op die manier niet meer te doen. Burgemeesters willen dat ook niet meer. Dus dat kan op een andere manier, maar niet meer op de snelweg. Het verhaal van Roelof Bleker op twentefm.nl. En wat hebben we nog meer? Oh ja, de wespen van Yves Vallet. Hoe zit het met de wespen in de regio? Nou, het valt allemaal wel mee. Ik denk ook van, ik zie er niet zoveel, maar het schijnt al wel redelijk te zijn. Het verhaal van de bijenvereniging uit Oldenzaal op twentefm.nl. En er wordt komende zondag gedart in Enschede. Een groot darttoernooi op het Van Heekplein. Dat begint om 12 uur. Nou ja, Dennis Jongbloed zit er onder andere achter, maar het is één groot feest. Ook dat terug te luisteren op twentefm.nl. Hebben we nog meer? Veel meer? Check het. Gewoon via de website of via 120.nl. Dan komt het ook allemaal goed. Straks hier Mark Jasper en Peter in de Eter.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will live in de brouwerie.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
13: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
14: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. De Amsterdamse politie heeft gisteren beelden gedeeld van een onbekende man en daarop zijn 140 tips binnengekomen. Hij werd 3 jaar geleden op straat gevonden. De man had een beroerte gehad en brabbelt alleen een paar Engelse woorden. De politie weet nog altijd niet wie die is en is blij met de vele tips. Door de regen deze week is het droogteprobleem in ons land nog niet voorbij. Natuurgebieden en rivieren als Rijn en Maas merken er de komende dagen nog weinig van, zegt Weer Online. We blijven kampen met een groot neerslagtekort. Pas later deze week gaat het ook regenen in het buitenland, wat belangrijk is voor hogere rivierstanden. In België zijn 2 brandweermannen in het ziekenhuis beland die bezig waren met het blussen van de grote natuurbrand in de Ardennen. Ze werden vannacht vergiftigd door koolmonoxide die vrijkomt uit de veengrond. De brand begon 4 dagen geleden. Het blussen gaat waarschijnlijk nog weken duren. En Oranje International Memphis Depay blijft toch langer bij de Braziliaanse club Corinthians. Hij heeft zijn aflopende contract verlengd. Daar zag het eerst nog niet naar uit. Corinthians wilde van Depay af, want hij was te duur. Maar ze zijn eruit gekomen. Depay zou genoeg nemen met minder salaris. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en er valt regen of een bui. Vanmiddag vaak droog met zon en stapelwolken. Het wordt rond 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland. En dat was de ANP Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

gehad. Al jarenlang lekker met het Nederlands repertoire. En dat geldt zeker ook voor deze plaats. Kom je maar halen. Kijk even naar het weer. Het is de hele dag bewolkt. Regenachtig. 8 mm over de hele dag. En de wind komt vanuit het westen met kracht 3. Komende dagen verandert er niet zo heel veel in het weerbeeld. Behalve dat het iets of wat droger wordt.

0: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
10: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuro's. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemorgen. Er lijkt langzaam een einde te komen aan een langdurige droogte. Vanaf morgen is er volgens Weer Online regen van betekenis in Twente. Kan plaatselijk meer dan 10 mm vallen. Ook woensdag en donderdag worden veel buien verwacht. Waarschijnlijk is die regen nog niet genoeg om het Twentekanaal weer te kunnen heropenen voor de scheepvaart. Het kanaal zit al een paar weken dicht vanwege de lage waterstanden. De politie heeft dit weekend in Enschede een skinnybike in beslag genomen. De soort fatbike kon maar liefst 120 km per uur. De politie trof zaterdagavond een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Door de enorm hoge snelheid werkte de ketting van de skinnybike overigens niet meer. De fiets werd enkel aangedreven door een gashendel. De fiets is in beslag genomen en wordt vernietigd. En na een lange, warme zomervakantie beginnen vandaag de scholen in Twente weer. Op veel plekken in de regio hangen spandoeken langs de weg met daarop de tekst "Onze scholen zijn weer begonnen". Die spandoeken moeten automobilisten helpen om extra alert te zijn nu er weer veel kinderen op straat zijn om naar school te fietsen. En dan het weer voor Twente. De dag begint regenachtig, maar in de middag wordt het droog bij 22 graden. Morgen verloopt dus regenachtig bij maximaal een graad of 20.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file voor de grensovergang 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

is Sam en Imagination hoorde je uit de jaren 80. Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van de voedselbank Enschede Haaksbergen is in korte tijd flink gestegen. Begin vorig jaar ging het nog om zo'n 290 huishoudens. Inmiddels zijn er dat al bijna 400. Dat is ongelooflijk. Binnenkort komt weer een grote actie, een inzameldag. Die gaat in september plaatsvinden. Om precies te zijn op 12 september aanstaande. Daarvoor zijn vrijwilligers nodig die de handen uit de mouwen willen steken om een bijdrage te leveren. Als je daarvoor belangstelling hebt, ga dan gewoon even aan de

Robbie Williams met een van zijn lekkerste Let Me Entertain You. En entertainment is er natuurlijk ook komend weekend weer met de Formule 1. Op de Grand Prix van Nederland wordt verreden op Zandvoort natuurlijk. En er is een sprintrace aanwezig. Die gaat op zaterdag plaatsvinden om 12 uur 's middags. Gevolgd door de kwalificatie om 4 uur. En de hoofdrace is uiteraard aanstaande zondag om 3 uur.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rockamesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Butters.
12: Want we will leven in de brouwerie.
11: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Het aantal mensen in ons land dat alleen woont, blijft maar stijgen. Volgens het CBS woont 40% van de Nederlanders nu zonder partner, terwijl sommigen wel een relatie hebben. Dat heeft gevolgen voor de woningmarkt, want als meer mensen alleen wonen, zijn er meer huizen nodig. De Amsterdamse politie is blij met de 140 tips die zijn binnengekomen in de zoektocht naar de identiteit van een man. Hij lag 3 jaar geleden op straat na een beroerte en spreekt enkel een paar woorden Engels. Waarschijnlijk komt hij dus niet uit Nederland. Gisteren werd de hulp van het publiek ingeroepen en de politie gaat alle tips bekijken. Grote zorgen bij journalistenbond NVJ over de boete die is uitgedeeld aan een paar grote kranten in ons land. Volgens de zorginspectie schreven ze te positief over afslankmiddelen als Ozempic. De kranten zijn woedend over de boete. Ze vinden het een aanval op de persvrijheid. De NVJ wil nu een gesprek met de inspectie. En in de Rotterdamse diergaarde Blijdorp is een zeldzame schildpad geboren die zo klein is als een paperclip. Het gaat volgens regiozender Rijnmond om de Egyptische landschildpad. Daarvan leven er nog maar 8000 in het wild. Ze worden bedreigd, vooral doordat er steeds minder voedsel voor ze is. Het weer dan van weer online. Het is overwegend bewolkt met af en toe regen of een bui. Vanmiddag vaker droog met zon en stapelwolken. Het wordt rond 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht.

Lewis en The Perfect World. Ik denk dat we die anders allemaal aan de voor kunnen stellen wat de perfecte wereld is. Bij de een is dat linksom of rechtsom, maar ik denk dat het doel hetzelfde is. Laten we eerlijk zijn. Goedemorgen, deel 2 is begonnen. Dit is natuurlijk De Uitzendkracht.

Dangerous van Roxette en Just Stone daarvoor nog met You Had Me. Het eerste grote succes eigenlijk van Just Stone. Rijkswaterstaat is begonnen met onderhoudswerkzaamheden aan de N36. Het gaat er 3 nachten in beslag nemen. De weg is volledig afgesloten en ook verkeer vanuit Almelo richting Ommen wordt omgeleid. Werkzaamheden duren tot met aanstaande donderdag. Het gaat om de aansluiting met de N34 bij de Witte Paal en Ommen. En om de werkzaamheden veilig uit te voeren is de N36 daarom 3 nachten volledig afgesloten voor al het verkeer.

0: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will live in de brouwerie.
1: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemorgen. Er lijkt langzaam een einde te komen aan een langdurige droogte. Vanaf morgen is er volgens Weer Online regen van betekenis in Twente. Kan plaatselijk meer dan 10 mm vallen. Ook woensdag en donderdag worden veel buien verwacht. Waarschijnlijk is die regen nog niet genoeg om het Twentekanaal weer te kunnen heropenen voor de scheepvaart. Het kanaal zit al een paar weken dicht vanwege de lage waterstanden. De politie heeft dit weekend in Enschede een skinnybike in beslag genomen. De soort fatbike kon maar liefst 120 km per uur. De politie trof zaterdagavond een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Door de enorm hoge snelheid werkte de ketting van de skinnybike overigens niet meer. De fiets werd enkel aangedreven door een gashendel. De fiets is in beslag genomen en wordt vernietigd. En na een lange, warme zomervakantie beginnen vandaag de scholen in Twente weer. Op veel plekken in de regio hangen spandoeken langs de weg met daarop de tekst "Onze scholen zijn weer begonnen". Die spandoeken moeten automobilisten helpen om extra alert te zijn nu er weer veel kinderen op straat zijn om naar

0: school te fietsen. En dan het weer voor Twente. De dag begint regenachtig, maar in de middag wordt het droog bij 22 graden. Morgen verloopt dus regenachtig bij maximaal een graad of 20.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

eerste know-it-all van Teddy Swims. Goed nieuws, als je in Hengelo wilt gaan sporten, dan hoef je niet langer tientallen websites af te strijden. Er is namelijk één verzamelplek. Het is een platform hengelohelemaalfit.nl. Dat is de naam. Hengelohelemaalfit.nl. Daar staat namelijk een compleet overzicht van het sportaanbod in de gemeente. Iedereen kan dan zoeken op sport, doelgericht of persoonlijke voorkeuren. Daarnaast staan er ook verschillende workouts, recepten en wandelroutes op het platform. Nog één keer de naam. Hengelohelemaalfit.nl.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. De staalgave tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja, het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
13: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
14: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
15: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij een woningbrand in Dussen, niet ver van Waalwijk, is een vrouw om het leven gekomen. Ze werd gisteravond gevonden op een bed dat in brand stond en overleed later in het ziekenhuis. Buren zeggen tegen Omroep Brabant dat de vrouw met een sigaret in haar hand in slaap zou zijn gevallen. Een acteur uit de serie Mokromafia moet misschien een werkstraf doen. Dat is de eis van de justitie voor twee mishandelingen. Het gaat om acteur Marouan Mefta. Hij sloeg als amateurvoetballer een andere speler een gebroken neus. Maanden later ging hij als toeschouwer opnieuw in de fouten. De Belgische brandweer hoopt met het maken van een brandgang de natuurbrand in de Ardennen onder controle te krijgen. Maar de toenemende wind kan wel eens roet in het eten gooien. De 30 centimeter diepe brandgang moet voorkomen dat het vuur Duitsland bereikt. Er is al 30 vierkante kilometer natuur verbrand. En na ruim 4 jaar PSV is Joey Veerman nu officieel speler van de Duitse topclub Borussia Dortmund. Hij heeft een contract getekend voor 5 seizoenen. Veerman werd in Eindhoven 3 keer landskampioen. Volgens hem waren het magische jaren bij PSV. Maar komt er nu een kans voorbij die hij moet pakken. Het weer dan van weer online. bewolkt met enkele buien, maar er zijn ook lange droge perioden. Later in het westen steeds meer zon. En het wordt 21 tot 23 graden. Morgen verspreid over het land kans op buien, maar ook zon en iets frisser. En dat was na ANP-nieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Groningen naar Zwolle staat file tussen Hogeveen en De Wijk 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente.

Picture of You van Boyzone en Post Malone met Enough is Enough. Binnenkort is er feest Kringloop to Switch in Wierden. Die gaan namelijk op zaterdag 29 en zondag 30 augustus de officiële opening vieren. Hoewel de nieuwe winkel al sinds februari in gebruik is, was de verbouwing nog altijd volop bezig. Op zaterdag de 29 augustus om 10 uur dan verricht wethouder Egmets de openingshandeling. En daarna maken de eerste 50 bezoekers kans op leuke prijzen.

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.

0: eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
2: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag. Door de lage waterstanden in de rivieren en de stremming van het Twentekanaal zoeken bedrijven naar andere manieren om goederen te vervoeren. Voor het extra vervoer wordt vooral uitgeweken naar de weg. Het spoor in Twente wordt vooralsnog niet extra ingezet, hoewel er volgens ProRail nog wel ruimte is voor extra goederentreinen, mocht dat nodig zijn. Jeanette Nijhoff gaat de gemeenteraad van Hengelo verlaten. Haar plek in de eenmansfractie van de PVV wordt vanaf volgende week ingenomen door fractievertegenwoordiger Jorrit Griessen. De 63-jarige Nijhoff zegt het raadslidmaatschap niet langer te kunnen combineren met haar werk als provinciale statenlid, omdat beide op de woensdagavond vergaderen. En Rijkswaterstaat is begonnen met onderhoudswerkzaamheden aan de N36. Dat neemt 3 nachten in beslag. De weg is volledig afgesloten en ook verkeer vanuit Almelo richting Ommen wordt omgeleid. De werkzaamheden duren tot en met donderdag. En het gaat om de aansluiting met de N34 bij de Witte Paal in Ommen. En dan het weer voor Twente. Het is een regenachtige en grijze middag waarbij het niet warmer wordt dan 20 graden.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het oosten van het land nu op dit moment alleen files vanwege de Duitse grenscontroles. Op de A1 Hengelo richting Duitsland sta je vanaf Oldenzaal 5 tot 10 minuten in de file. Iets meer vertraging op de A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar is je vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Back it up, Caro Emerald op Twente FM. De aanmeldtermijn voor de startersprijs Midden Twente die sluit binnenkort, op 1 september namelijk. Dit is de jaarlijkse startersprijs voor ondernemers die in 2025 zijn gestart in Hengelo, Borne of Hof van Twente. Maakt erbij niet uit wat voor een soort bedrijf het is. Iedere startende ondernemer maakt kans. Een deskundige jury kiest uiteindelijk uit alle aanmeldingen 5 genomineerden, waarbij de winnaar een cheque van €3000 ontvangt voor promotie of doorontwikkeling van het bedrijf. De andere 4 genomineerden ontvangen elk €1000. De uitreiking vindt plaats op 16 november. Wil je iemand voordragen? Kijk dan even op de website startersprijsmiddentwente.nl.

Eerst was er natuurlijk The Eye of the Tiger. Daarna kregen ze nog een herkansing met een Rocky-film. En dat werd Burning Heart, de groep Survivor. Tot zover deze aflevering. Voor 18 augustus 1973 hadden we een nummer 1 succes van Freddy Breck. Rote Rozen bleef maar liefst 4 weken op nummer 1 staan in de Nederlandse hitlijst. En je hebt er waarschijnlijk al meer over gehoord bij Twente FM. 30 jaar geleden, 18 augustus, in Enschede. Daar kwam de ME op een zaterdagavond in actie. Ze traden namelijk op tegen railschoppers bij een parkeerterrein waar de afgelopen week illegaal met auto's werd gecrossed. 24 personen werden aangehouden op die 18e augustus vanwege openlijke geweldpleging, vernieling en mishandeling. En een tv-ploeg van RTL 4 werd aangevallen waarbij de cameraman licht op

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
13: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
14: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
15: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De rechtbank laat een man vrij die de prinsessen Amalia en Alexia heeft bedreigd. Hij had een psychose en hoorde stemmen in zijn hoofd. Gisteren werd TBS met dwangverpleging geëist. De uitspraak is pas over 2 weken, maar de rechter vindt het niet nodig om de man nog langer vast te houden. Opnieuw is ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in het Brabantse Sint-Michielsgestel. Inbrekers gingen er ook nu weer vandoor met reddingsgereedschap. Daarmee breekt de brandweer bijvoorbeeld autodeuren en liften open. Maar het kan ook worden gebruikt voor een kraak. Van de inbrekers ontbreekt elk spoor. Amerika wil van ons weten of we het buitenlandbeleid van president Trump wel genoeg steunen. Nederland en andere NAVO-landen hebben een lijst gekregen met vragen over bijvoorbeeld de Amerikaanse oorlog tegen Iran, waar eerder veel kritiek op was. Als de antwoorden niet bevallen, verliest de NAVO misschien Amerikaanse steun. En toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers en truckers voor de meeliftende Japanse kever. Die is zeer schadelijk voor planten en fruitsoorten. De kever komt in Europa voor in Duitsland, Zwitserland, Italië en Kroatië. Er zat er eentje in een vrachtwagen uit Italië, maar die was dood. Het weer dan van weer online. Bewolkt met enkele buien, maar ook lange droge perioden. Later in het westen steeds meer zon bij 21 tot 23 graden. Vanavond opklaringen. Morgen kans op buien, maar ook zon in het hooguit 20 graden iets frisser. En dat was het ANP Nieuws.
17: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Bij de Duitse grensovergangen wordt gecontroleerd aan de Duitse kant. En daarom sta je in de file op de A1 richting Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid levert dat 5 tot 10 minuten vertraging op. En meer vertraging op de A12 door de Duitse grenscontroles. Vanaf Zevenaar kun je er 20 minuten bij rekenen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
18: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.
19: Dinsdag 18 augustus, 1 uur geweest. En dus gaan we beginnen aan 3 uurtjes door de middag. Hey, ik ben Mark, ik zit hier tot 4. En we hebben natuurlijk lekker veel muziek voor je. Straks natuurlijk ook...

Trouwens aan alles dat het normale leven weer een beetje begonnen is. De scholen zijn weer begonnen, het verkeer wordt weer drukker en volgens mij is half Nederland inmiddels terug van de vakantie. En dan heb je altijd die eerste paar dagen dat je hoofd nog ergens op de camping in Frankrijk of Italië zit, terwijl je mailbox alweer vindt dat je gewoon weer moet werken. Nou, succes daarmee als je weer aan het werk bent. Wij hebben in ieder geval lekkere muziek om dat werk uit te voeren. Zometeen Miles Smith Stargazing, maar eerst Bebe Rexha en Faithless.

Stargazing bij Twente FM. Hey, dinsdagmiddag vind ik dus eigenlijk zo'n middag die nergens bij hoort. Nee, maandag kun je nog klagen dat het maandag is. Woensdag is de week alweer door midden. Donderdag kun je bijna naar het weekend kijken. Ja, maar dinsdag moet je gewoon zelf een beetje gezellig maken. Hè? Je moet zelf de slingers ophangen, zeggen ze wel eens. Nou, dat gaan we dan ook maar doen. Lekkere muziek voor je onderweg. Zometeen de scene met Iedereen is van de Wereld. Heerlijk plaatje. Rest Emily Sandé. Dit is

zo'n plaat waar de radio net even een tandje harder voor zet. The Scene en iedereen is van de wereld. Hey, dit moet je even weten, even iets voor later deze maand. Want op 30 augustus keert in Saasveld de cultuurhistorische optocht terug. En het is dit jaar een bijzondere editie, want zowel het plaatselijke kerkgebouw als de optocht zelf bestaan 100 jaar dit jaar. Dus oude voertuigen, historie en waarschijnlijk behoorlijk wat mensen langs de kant. Zondag 30 augustus zet het dus in je agenda. Ja, het is toch wel een leuk uitje zo voor een zondagmiddag, toch? Hey, het is door de middag waar je naar luistert. Zometeen het streeknieuws, bijgepraat over alles wat er in Twente gebeurt. En lekkere muziek voor je onderweg. Bruno Mars komt eraan met Risk It All. Maar eerst Rondé, dit is Love Myself.

0: Betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Roscoe.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Roscoe-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Roscoe.nl.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben.

0: leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
2: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag. Door de lage waterstanden in de rivieren en de stremming van het Twentekanaal zoeken bedrijven naar andere manieren om goederen te vervoeren. Voor het extra vervoer wordt vooral uitgeweken naar de weg. Het spoor in Twente wordt vooralsnog niet extra ingezet, hoewel er volgens ProRail nog wel ruimte is voor extra goederentreinen, mocht dat nodig zijn. Jeanette Nijhoff gaat de gemeenteraad van Hengelo verlaten. Haar plek in de eenmansfractie van de PVV wordt vanaf volgende week ingenomen door fractievertegenwoordiger Jorrit Giesen. De 63-jarige Nijhoff zegt het raadslidmaatschap niet langer te kunnen combineren met haar werk als provinciale statenlid, omdat beide op de woensdagavond vergaderen. En Rijkswaterstaat is begonnen met onderhoudswerkzaamheden aan de N36. Dat neemt 3 nachten in beslag. De weg is volledig afgesloten en ook verkeer vanuit Almelo richting Ommen wordt omgeleid. De werkzaamheden duren tot en met donderdag. En het gaat om de aansluiting met de N34 bij de Witte Paal in Ommen. En dan het weer voor Twente. Het is een regenachtige en grijze middag waarbij het niet warmer wordt dan 20 graden.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 richting Duitsland. Voor het verkeer betekent dat 5 tot 10 minuten oponthoud vanaf knooppunt Oudijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: aan.
1: De onmenige 999.
2: Oké, tijd om te gaan shuffelen. 999 platen, alles door elkaar. Van Twentse muziek tot klassiekers waarvan je na 3 seconden al denkt... ja hoor, dit is hem. En vandaag is de shuffle gevallen op nummer 212. Een plaat uit 1972. En eentje waarbij je stilzitten eigenlijk vrij lastig gaat worden. The Doobie Brothers en Listen to the Music uit de onmeunige 999 van 2000.

Alphabet Street, Prince bij Twente FM. Hey, dinsdagmiddag, het regent buiten, eindelijk zou je zeggen. Ja, ik wist niet dat de ruitenwissers van de auto het nog deden, maar ja, we hebben eindelijk een beetje regen te

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
13: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In het zuiden van Spanje is weer een aardbeving geweest. Die had een kracht van 4,8 en 3 mensen raakten licht gewond. De beving was goed te voelen in Granada en daar kwamen delen van gevels naar beneden. Vlakbij is het beroemde paleiscomplex Alhambra ontruimd en gesloten. Er zou geen schade zijn aan het Alhambra zelf. In IJsden in Zuid-Limburg is een buschauffeur het ziekenhuis ingeslagen. Het ging mis toen twee mensen de bus instapten, maar niet incheckten. Toen de chauffeur er wat van zei, kreeg hij klappen. De verdachten sloegen daarna op de vlucht. Eén van hen is opgepakt, een jongen uit België. Honderden schoonmakers op Schiphol leggen morgen het werk neer, zegt vakbond FNV. 2 uur lang worden bijvoorbeeld geen prullenbakken geleegd of wc's schoongemaakt. Schoonmakers krijgen straks bij ziekte lang niet altijd meer 100% doorbetaald. De bond eist dat die maatregel van tafel gaat. En in Tilburg is gisteravond een man aangehouden voor het bedreigen van een politieagent. Die kwam af op een melding over een redactionele ruzie. De verdachte liep naar de agent met een elektrische motorzaag. Daarop dreigde de agent met zijn pistool, waarna de man kon worden ingerekend. Niemand raakte gewond. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met enkele buien, maar ook droge periode. Later in het westen steeds meer zon en 21 tot 23 graden. Vanavond enkele opklaringen. Morgen kans op buien, maar ook zon en hooguit 20 graden. En dat was het ANP nieuws.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.
15: 2 uur geweest. Dit is Door de Middag op Twente FM. Mark hier. We hebben

0: Sabrina Carpenter en Manchild.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, het is vandaag Never Give Up Day, oftewel niet opgeven. Want volgens mij hebben we allemaal wel van die dingen waarvan je halverwege denkt... waarom ben ik hier in vredesnaam mee begonnen? Nou, een verbouwing, afvallen, sporten, een opleiding, je rijbewijs. Ja, of zo'n IKEA-kast waarbij je op een gegeven moment 3 planken en 7 schroeven over hebt. Ja, dat is mij ook wel eens overkomen. En dan vervolgens een half uur later hoorde ik in de woonkamer een gigantische knal. Bleken die 7 schroeven en die 3 plankjes toch nog ergens in te moeten zitten. Nee, een IKEA-kast in elkaar zetten, niks voor mij. Er zijn mensen die zich daarvoor aanbieden op internet. Die dat voor een klein bedrag bij jou komen doen. Nou, dat kleine bedrag heb ik er de volgende keer zeker voor over. Nou ja, Never Give Up Day dus. Wat wilde jij bijna opgeven, maar heb je uiteindelijk toch afgemaakt? Ben wel benieuwd. Laat het eens even weten via de app of de site twentefm.nl. Door de middag met zometeen Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody. But yes, Samber, this is My Body Isn't Ready.
1: Wij ondersteunen je tijdens je werkdag. Dit is Door de Middag.

Houston en I Wanna Dance With Somebody. Ja, ik vroeg jou net, wat wilde jij bijna opgeven, maar heb je uiteindelijk toch afgemaakt? We hadden net in de dag van het over Never Give Up Day. Dennis die stuurde een berichtje, hij zegt, mijn motorrijbewijs. Ja, 2 keer gezakt en na de 2e keer was ik er helemaal klaar mee. Toch nog een keer geprobeerd en toen gehaald. Nou, kijk. En volgens mij voelt dat moment dan ook 3 keer lekkerder als je het mij vraagt, toch? Ja, ik denk het wel. Eentje van Sandra uit Hengelo. Ze zegt, het behang op onze slaapkamer. Ja, behangen is ook niet mijn favoriete hobby. Ze zegt, na 2 banen wilde ik iemand bellen. Uiteindelijk zelf afgemaakt en het zit nog recht ook. Nou Marieke, dan heb je sowieso meer geduld dan ik. Want ja, ik zei het net al, een IKEA-kast in elkaar zitten of behangen. En nee, ik ben geen klusser. Nee, ik denk dat ik eerder een goede kandidaat ben voor Help Mijn Man Is Klusser. Eigenlijk moet ik er dan eerst aan beginnen. Dat doe ik ook niet. Ja, nou ja, goed. Heb jij er ook nog eentje? Laat het ons weten via twentefm.nl. Hij is zometeen muziek van Mike Posner. Toet de pil in Ibiza. Even terug naar de zomervakantie. Maar eerst deze plaat uit de jaren 90. Nathalie en Bruglia, dit is Thorn.

misschien nog even een kleine herinnering aan je zomervakantie, hè, met deze plaat. I Took a Pill in Ibiza, Mike Posner. En nog even eentje voor in de agenda. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus is Rock Am Esch weer terug in Tubbergen. Het festival viert dit jaar de 5e editie. Met onder andere de Buckers die op het programma staan. Dus heb je eind augustus nog niks in de agenda staan. En mag het allemaal iets harder? Dan moet je deze in je agenda zetten en over harder.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
8: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
9: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag. Door de lage waterstanden in de rivieren en de stremming van het Twentekanaal zoeken bedrijven naar andere manieren om goederen te vervoeren. Voor het extra vervoer wordt vooral uitgeweken naar de weg. Het spoor in Twente wordt vooralsnog niet extra ingezet, hoewel er volgens ProRail nog wel ruimte is voor extra goederentreinen, mocht dat nodig zijn. Jeanette Nijhoff gaat de gemeenteraad van Hengelo verlaten. Haar plek in de eenmansfractie van de PVV wordt vanaf volgende week ingenomen door fractievertegenwoordiger Jorrit Griessen. De 63-jarige Nijhoff zegt het raadslidmaatschap niet langer te kunnen combineren met haar werk als provinciale statenlid, omdat beide op de woensdagavond vergaderen. En Rijkswaterstaat is begonnen met onderhoudswerkzaamheden aan de N36. Dat neemt 3 nachten in beslag. De weg is volledig afgesloten en ook verkeer vanuit Almelo richting Ommen wordt omgeleid. De werkzaamheden duren tot en met donderdag. En het gaat om de aansluiting met de N34 bij de Witte Paal in Ommen. En dan het weer voor Twente. Het is een regenachtige en grijze middag waarbij het niet

Rihanna van Los Del Rio. Nog een klein beetje zomer op je radio. Ja, buiten moet je toch wel een klein beetje verbeelding hebben. Wil je nog weten dat het zomer is? Ja, weet je wat ik altijd een beetje jammer vind aan augustus? Dat iedereen halverwege de maand ineens doet alsof de zomer al klaar is. Scholen beginnen weer, vakanties lopen af. En je hoort mensen alweer zeggen, nou, dat was hem dan weer, hè, de zomer. Beetje Gerard Cox met, het is weer voorbij die mooie zomer. Nou, ik heb nieuws voor jullie. Het is 18 augustus. We hebben nog ruim een maand officieel zomer te gaan. Dus ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik weiger voorlopig mee te doen aan de herfst. Moeten we er op de radio maar een prachtig mooie dag van maken. Daarover gesproken zometeen Daniel Lohuis. Maar eerst Maroon.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mooi hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
12: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
15: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
16: Want we will live in the brewery.
15: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Ja, 21 ziet het niet zitten om samen met Pro het kabinet aan een meerderheid te helpen voor de begroting. Er zijn te veel verschillen, zegt een Kamerlid van Ja 21 na een gesprek met de minister van Financiën. Pro wil niet bezuinigen op sociale zekerheid. Ja 21 wil vooral lagere belastingen. De ouders van een Brabants meisje dat 3 jaar geleden euthanasie pleegde, worden bedreigd met de dood, zei de moeder tegen de rechter. De ouders zijn een rechtszaak begonnen omdat ze willen weten wie de artsen zijn die een brief hebben gestuurd naar justitie. Daarin staat dat de ouders misschien verantwoordelijk zijn voor haar dood. Het blijft lastig om de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen te blussen. De brandweer kan er maar moeilijk bij door het ruige terrein. En blushelikopters kunnen niet vliegen door de lage bewolking, zegt de verslaggever op Radio 1. Er wordt nu een brandgang gemaakt om uitbreiding in elk geval te voorkomen. OpenAI heeft een nieuwe versie van ChatGPT voor tieners. Het bedrijf kreeg veel kritiek na onder meer de zelfmoord van een Amerikaanse jongen van 16. Die zou tips van ChatGPT hebben gekregen. In de tienermodus worden ouders gewaarschuwd als hun kind zulke dingen vraagt. Het weer van Weer Online. Er is nog kans op wat zon, maar ook nog een bui, ook vanavond. Vannacht is het een graad of 15. Morgen wisselvallig met buien en zon en het wordt zo'n 19 graden.
18: En dat was het ANP-nieuws.
19: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 5 minuten. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.
20: Your

Ed Sheeran bij Twente FM. Hij is 3 uur geweest en daarmee beginnen we aan het laatste uur van Door de Middag. Mark hier tot 4 uur. Ben jij om 4 uur bijna klaar met werken? Dan mag je voorzichtig al een beetje richting de uitgang kijken. Niet daadwerkelijk vertrekken, hè? Dan krijg je gezeur mee met de baas natuurlijk. Moet ik ook niet op mijn kerfstok hebben. Lekkere muziek voor je onderweg. Zometeen.

Straight up from the 80s, hè? Paula Abdul, straight up. Het is 3:10 en ik weet niet hoe jouw energievoorraad er inmiddels bij staat. Maar bij mij is dit zo'n tijdstip waar koffie eigenlijk geen keus meer is, maar gewoon onderhoud. Ja, het goede nieuws, we hoeven nog maar 50 minuten samen. En om 3:20 doen we precies het tegenovergestelde van koffie. Dan gaan we tempo naar beneden gooien met house slow.

0: Slippery People van de Talking Heads.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?
0: Oké, telefoon even neer. Mail die kan 3 minuten wachten. En als er nu iemand naar je toe komt met de woorden... heb je heel even, moet je gewoon knijterad nee schreeuwen. Want het is tijd voor How slow can you go? Iedere middag 1 plaat waarmee we tempo compleet naar beneden gooien. Vandaag eentje die daar volgens mij perfect voor is. Snow Patrol en Chasing.

Snow Patrol en Chasing Cars. Dat was de How Slow Can You Go van vandaag. En ik blijf erbij. Eigenlijk zouden werkgevers dit gewoon moeten invoeren. Iedere middag verplicht 4 minuten uit het raam kijken. Geen telefoon, geen mail, geen werk. Gewoon even helemaal niks. Ik denk serieus dat we er allemaal een stuk gezelliger van worden zo aan het einde van de middag. Hij is zometeen het laatste nieuws uit Twente met het streeknieuws. Maar eerst muziek van Alex Warren en Passenger.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken bij RTT om me nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
10: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het aantal klanten van de voedselbank Enschede Haaksbergen is in anderhalf jaar tijd met ongeveer 35% gestegen, van 290 naar bijna 400. Om voldoende voedsel te kunnen blijven aanbieden, organiseert de voedselbank in september een grote inzameldag en zoekt daar tientallen vrijwilligers voor. Lokale inzamelacties blijven volgens de organisatie hard nodig. Sinds 1 augustus is de nieuwe wet Veilige Jaarwisseling van kracht, die een einde maakt aan de verkoop en het bezit van consumentenvuurwerk. De campagne Leef je vuurwerk in, met rapper Poke als gezicht, roept op overgebleven vuurwerk.

altijd even lekker dat je ook weer uit die middagdip getrokken wordt. Hè? Galantis en David Guetta en Little Mix met Heartbreak Anthem bij Twente FM. Hey, door de middag deze druilerige dinsdagmiddag. Nou, nog eventjes volhouden. Volgende week dan komt het mooie weer er weer aan. En als je dacht dat we van de warme dagen af zijn, ja, de lange termijn zegt van niet. De zomer keert nog in alle hevigheid terug begin september. Ja, hoe dat in elkaar zit, dat krijg je van mij ter zijner tijd wat te horen. Hè? Want

Something happened on the way to heaven, Phil Collins. Ja, we zijn bijna bij de finish. Dus tijd om die laatste kilometer alvast te starten. Ben je onderweg naar huis? Zit je nog achter je bureau? Sta je in de werkplaats, winkel of misschien wel ergens op de bouw? Laat even weten, waar ben jij op dit moment en hoe laat ben je klaar? App hem door via twentefm.nl. En rond 4:10 rijden we samen die laatste kilometer van de werkdag uit.

richting die finish gaat. Jeroen uit Hengelo die stuurt nog 10 minuten achter de computermark. Om 4 uur klap ik hem dicht en dan rechtstreeks naar huis. Helemaal niks meer doen vanavond. Nou, Jeroen, nog eventjes volhouden. Je kunt de finish inmiddels zien. Sandra die stuurt, ik ben onderweg naar huis. Nog ongeveer 20 minuten rijden en dan eten koken. Ja, Sandra, dat is dus technisch gezien nog niet helemaal klaar, hè? Ik bedoel, als je thuis komt, begint gewoon dienst nummer 2. Koken voor iedereen. Ja, neem aan dat thuis de familie op je zit te wachten. Nou ja, voor iedereen die bijna klaar is, nog heel even. En moet je vanavond nog werken, dan hoop ik dat ik je middag in ieder geval een stukje gezelliger heb gemaakt. Morgen vanaf 1 uur doen we het gewoon opnieuw. Dit was Door de Middag op Twente FM. Zometeen nog één keer Jasper aanstoot. Morgen is hij er weer. De man die je altijd naar huis brengt, Jordy Goorman. Met Twente komt thuis. En dit zijn de Killers. Human.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
5: Want we will leven in de brouwerie.
4: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
13: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
14: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen een boete van de inspectie na artikelen over Ozempic. De inspectie vindt die een soort van reclame. De kranten vinden dat hun persvrijheid wordt ingeperkt. De Telegraaf en NRC verwachten ook een boete. Als die komt, gaan zij ook in beroep. Het gaat alweer beter met twee brandweerlieden die vannacht niet goed werden bij de natuurbrand in België. Ze ademden koolmonoxide in en moesten naar het ziekenhuis. Maar ze zijn alweer thuis. Koolmonoxide zit soms in de rook van bosbranden en kan dodelijk zijn als je er niet snel bij bent. Op de A2 bij Den Bosch is begin van de middag een aanrijding geweest met meerdere auto's, waaronder een gevangenisbusje, meldt RTV Utrecht. Er zat een gevangene in, die is gewond geraakt en moest naar het ziekenhuis. Waar het gevangenentransport heen ging, is niet bekendgemaakt. Een spannend bezoek van de Belgische buitenlandminister aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij moest meteen de schuilkelder in door Russische droneaanvallen. Daar sprak hij met zijn Oekraïense collega over hulp. België heeft al miljarden aan steun gegeven en zal dat blijven doen, zei hij in de bunker. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op wat regen en het koelt af naar een graad of 15. Morgen wisselvallig met buien en zon en het wordt dan zo'n 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: Even goed van de AWB. Nog weinig aan de hand op de weg in het oosten van het land. Een korte file op de A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein, 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente.

het begin van je middag. Talk to you van Another N54 Ultra. De show werd geopend door Level 42. Heaven in my hands. Nou, zo zou je het kunnen zeggen. Heaven, als we het dan hebben over de regen. Nou. Het is dinsdag. Druilerige dinsdag. Twente komt thuis, daar luister je naar. En we proberen jou eventjes wat een vrolijke lach op je gezicht te toveren met de muziek die we hebben uitgezocht voor jou. Het is zometeen Ilse de Lange, Somje, aha. En alle reden om lekker te blijven luisteren. Want je zult misschien wel in de auto zitten en misschien moet je nog even een uurtje door. We nemen je mee. Maak je niet zo druk, het komt allemaal goed. Het is net 4 uur geweest, dus ja, misschien moet je er even een tandje op elkaar zetten. Maar ik zei het al, we hebben heerlijke muziek. Deze van Ilse de Lange, die mag er zijn, Hurricane, van een tijdje terug. En zometeen, Somje.

Nederlands product op je radio. Jouw dinsdagmiddag hier, Twente komt thuis. Dark Before the Dawn hoorde je. En Ilse de Lange zat voor Hurricane. En als ik nu zo naar buiten kijk vanuit de studio, dan is het eigenlijk, ja, de zon begint te schijnen. Mocht ook wel, het was heel druilerig vandaag.

Unpredictable. Dat is Hoorzat AH. Oh ja, die clip met die heel veel views. Ik geloof de eerste, hè, met een miljard streams. Take on me. En dan is het bijna tijd voor het streeknieuws, waarin je wordt helemaal bijgepraat van alles wat hier gaande is in de regio. Maar ik heb nog een plaat voor je uitgezocht. En dat is niet zomaar één. Prospa en Clooney. Free your mind.

0: uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis koel. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het aantal klanten van de voedselbank Enschede Haaksberg is in anderhalf jaar tijd met ongeveer 35% gestegen, van 290 naar bijna 400. Om voldoende voedsel te kunnen blijven aanbieden, organiseert de voedselbank in september een grote inzameldag en zoekt daar tientallen vrijwilligers voor. Lokale inzamelacties blijven volgens de organisatie hard nodig. Sinds 1 augustus is de nieuwe wet Veilige Jaarwisseling van kracht, die een einde maakt aan de verkoop en het bezit van consumentenvuurwerk. De campagne Lever je vuurwerk in, met rapper Poke als gezicht, roept op overgebleven vuurwerk in te leveren tijdens landelijke inleverdagen in september en oktober. Een inleverbeurs doet dan dagelijks 1 locatie aan in Nederland, waar dit veilig, gratis en anoniem kan. En Jeanette Nijhoff stopt als raadslid voor de PVV in Hengelo, omdat ze dit niet langer kan combineren met haar werk als statenlid in Zwolle. Want beide vergaderen namelijk woensdagavond, waardoor ze regelmatig een raadsvergadering miste. Vanaf volgende week woensdag neemt fractievertegenwoordiger Jorrit Giessen haar plek over in de eenmansfractie. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag blijft het ook niet helemaal droog. Kan altijd nog wat lichte regen vallen. De dag door zal de bewolking overheersen. Er waait een matige wind. Het wordt zo'n 21 graden. En vanavond overheersen droge perioden.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 3 files in het oosten van het land. We beginnen de A35 Enschede richting Zwolle. Voor Nijverdal-Oost 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. De A50 Arnhem richting Oost. Tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 9 kilometer met 10 minuten vertraging. En de N35 Zwolle richting Alphen.

Claude en Zoe Taran. Je t'aime. En dat is mijn Frans niet zo goed, maar dit kwam er toch aardig uit. Tom Grennan hoorde je als eerste na het streeknieuws. Little bit of love. Nou, daar kon deze ook zo in geschaard worden. Geen enkel probleem. Zeg, als je straks naar huis moet, ja, dan heb je geluk. Want het zonnetje schijnt inmiddels althans. Ja, ik word er vrolijk van. En dan passen we de muziek op aan.

naar Twente Komt Thuis op jouw dinsdagmiddag. Brian Adams en Mel C hoorde je ook When You're Gone. Nog lang niet. We gaan nog lang niet naar huis. We hebben nog zoveel muziek aan jou te laten horen. Game deze. De nieuwe single van Bruno Mars, On My Soul, die mag er zijn. En dat was het.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
12: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
15: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Minister Letchert vindt het zorgelijk dat hoofdredacteuren alarm slaan over de persvrijheid, maar wil afwachten wat de rechter ervan zegt. Kranten kregen boetes van de inspectie voor artikelen over Ozempic en andere afslankmiddelen. Het zou een soort reclame zijn. De politie heeft opnieuw iemand aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij een gijzeling in het Zuid-Hollandse Lisse vorige maand. Het is een man van 21. Meerdere mensen hielden toen een vrouw vast in haar eigen huis. Ook werden spullen gestolen. Eerder werden al 2 verdachten aangehouden, allebei minderjarig. Er is een jaarcel geëist tegen 2 straatrovers. Ze reden in maart en april samen op een fatbike en trokken onder meer dure tassen van Chanel en Hermès uit de handen van hun slachtoffers. Die hadden gewinkeld in de Amsterdamse PC Hoofdstraat, werden daarna achtervolgd en later beroofd. In Limburg is een beek leeggepompt om een bedreigde vis te redden, de modderkruiper. Hij lijkt een beetje op een paling en leeft op de bodem, maar er staat nu te weinig water in de beek. Ze worden gevangen en naar een andere beek gebracht waar wel genoeg water is. Andere vissen die zijn gevonden worden ook gered. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op wat regen en het koelt af naar een graad of 15. Morgenochtend heftige buien, in de middag meer zon en het wordt zo'n 19 graden. En dat was het ANP Nieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het oosten van het land is het inmiddels best druk geworden op de weg, met in totaal bijna 60 kilometer file. De meeste files hebben nog niet al te veel vertraging. De meeste oponthoud zien we op de N35 van Zwolle naar Almelo, voor Raalte bijna een kwartier vertraging. En wat nog opvalt is de N336 Doesburg richting Babberich. Voor Babberich 3 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente.

Calm Kingdom of Fear. En wat een hele gave opener van uur 2 van de Spin Doctors. Two Princes. Heel leuk dat je luistert. Twente komt thuis. Daar luister je naar op Twente FM. En nou, ik zei het al. Die muziek, hè, die past bij het weer. Want het is inmiddels weer droog geworden. Het zonnetje schijnt hier. Alle reden om... nou, doe je raampje open als je nu in de auto...

Ja, doe het er goed op, hoor. De muziek uit de jaren 90. De original hoorde je I Love You, Baby. I Love You Too. The Weeknd zat daarvoor Save Your Tears. Nou ja, die tranen die hebben we genoeg gehad uit de hemel de afgelopen paar dagen. Al is het volgens de experts nog niet genoeg. Er moet nog veel meer water vallen, wil het watertekort hier in de regio aangevuld worden, zodat het grondwaterpeil op peil komt. Dus laten we hopen dat dan van alles 's nachts valt. Dan hebben we het minste last van. Dit is Zara Larsson.

Tiësto en Carol G, Don't Be Shy en Symphony die je hoorde hiervoor was niet alleen van Sarah Larsson, er zat ook Clean Bandit bij in. En dan is het tijd om jou bij te praten van wat alles wat er hier gaande is in de regio. En dat doen we in de Streeknieuws, zometeen na de Lost Frequencies.

0: zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Het aantal klanten van de voedselbank Enschede Haaksberg is in anderhalf jaar tijd met ongeveer 35% gestegen, van 290 naar bijna 400. Om voldoende voedsel te kunnen blijven aanbieden, organiseert de voedselbank in september een grote inzameldag en zoekt daar tientallen vrijwilligers voor. Lokale inzamelacties blijven volgens de organisatie hard nodig. Sinds 1 augustus is de nieuwe wet Veilige Jaarwisseling van kracht, die een einde maakt aan de verkoop en het bezit van consumentenvuurwerk. De campagne Leef je vuurwerk in, met rapper Poke als gezicht, roept op overgebleven vuurwerk in te leveren tijdens landelijke inleverdagen in september en oktober. Een inleverbus doet dan dagelijks één locatie aan in Nederland, waar dit veilig, gratis en anoniem kan. En Jeanette Nijhoff stopt als raadslid voor de PVV in Hengelo, omdat ze dit niet langer kan combineren met haar werk als statenlid in Zwolle. Want beide vergaderen namelijk woensdagavond, waardoor ze regelmatig een raadsvergadering miste. Vanaf volgende week woensdag neemt fractievoortegenwoordiger Jorrit Giessen haar plek over in de eenmansfractie. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanmiddag blijft het ook niet helemaal droog. Kan altijd nog wat lichte regen vallen. De dag door zal de bewolking overheersen. Er waait een matige wind, het wordt zo'n 21 graden. En vanavond overheersen droge perioden.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Heerlijk zeg, op jouw dinsdagmiddag. Duran Duran hoorde je ook, A View to a Kill. En we kruipen licht in de klok van 6 uur. Dat betekent dat de avond begint. En er hoort heerlijke muziek bij. Wat je allemaal kunt verwachten, dat hoor je zo meteen. Ik heb nou eerst Martin Garrix en Jax voor jou. Told You So.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Heerlijke plaat uit de 90s van Prince. Gold hoor je hier op jouw dinsdagmiddag. Twente komt thuis. Daar hoorde je Martin Garrix en Jax. Niet Mr. Nodal. Die was van Teddy. Told you so. Natuurlijk, let even op wat er aan de lijst staat. En dan draaien we nog een plaatje of twee in dit uur. En dat betekent dat zometeen na de klok van zessen jouw avond kan beginnen. Oh, lekker. Muziek, die hoort erbij. Dit is Stella Lefty. Lean in.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will live in the brewery.
1: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
0: Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben René Postma. Vandaag probeert minister Heijne van Financiën steun te krijgen van de linkse en rechtse oppositie voor de begroting, maar dat schiet niet erg op. Hij praat nu met Pro, die zei van tevoren al dat het een illusie is, omdat zij heel andere dingen willen dan Ja 21. Ja 21 zei ook al nee. Justitie gaat kijken welke afspraken precies zijn gemaakt over trekkers op de snelweg vorige week bij een boerenprotest in Brabant. Op de A59 ontstond een file en daardoor een ongeluk met 2 doden. De politie had van tevoren gezegd dat trekkers niet zouden worden tegengehouden, maar officieel mogen ze niet op de snelweg. Staatssecretaris Thiele verwacht dat de inspectie snel langsgaat bij de nieuwe school van Forum voor Democratie in Almere. Dat doet de inspectie sowieso in een eerste jaar, maar als het aan Thiele ligt wachten ze daar in dit geval niet mee tot mei. Op de school zouden kinderen niet gelijkwaardig worden behandeld. Dat het nu weer regent wil nog niet zeggen dat het grondwaterpeil in Nederland snel weer op orde is. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog maanden duren, ook als het gaat om de lage waterstanden in de rivieren. Wel is in een aantal veiligheidsregio's nu minder risico op natuurbranden, onder meer in Noord-Holland en Zeeland. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt morgen rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een aantal korte files in het oosten van het land, de meeste vertraging daar nu nog op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Bij Zevenaar stond een vrachtwagen met pech. Die is alweer even door, maar er staat nog wel 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Daar kom je vanaf Elst in een file van 9 kilometer en dat kost je bijna een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Het is zomer in Twente.

van zessen heeft geslagen. En dat betekent dat de avond is begonnen. Zeg, dit uur drie werd geopend door Maroon 5 en Christina Aguilera. Moves like Jagger. Nou, en wie er wil bewegen, dat kan. Dit is de Culture Club, Karma Chameleon uit de jaren 80. Ik zie ook Rod Stewart, Sonique, Everything But The...

Heerlijke stem heeft hij, Rod Stewart. Crazy About Her. Culture Club hoorde je ook, Karma Chameleon. En ik zei het al, de klok van zessen heeft geslagen. En dat betekent dat je avond is begonnen. En nou ja, als die avond zo droog blijft, ja, dan teken ik daarvoor. Ik bedoel, we hebben dan zoveel water gehad. En alles wat er nu nog gaat vallen, mag 's nachts.

Everything But The Girl Missing in de Todd Terry remix. En je hoort hem hier op jouw dinsdagmiddag. Twente komt thuis. Ja, het is inderdaad al eventjes na 6 uur. Sterker nog, we hebben nog één plaatje voordat het streeknieuws jouw kant op komt, waarin je helemaal bijgepraat wordt over van alles wat er hier in de regio gebeurt. En ook een stukje weer en verkeer. En tot die tijd draaien we You News in the News, The Power of Love. En na het streeknieuws als eerste Moving to the Sun van Hugo, Imael Angel en Otto Matei.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon

0: Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Raad van State heeft de gemeente Almelo in het gelijk gesteld in het hoge beroep over het subsidiegeschil met het Stadstheater. Volgens de uitspraak is alleen het college bevoegd om subsidies te verstrekken, terwijl de Raad enkel de financiële kaders bepaalt. Dat proces verliep rechtmatig, waarmee het verwijt aan de gemeente vervalt. Broedplaats Oogst in Hengelo organiseert op 13 september voor de derde keer een laagdrempelige D&D-middag. Het populaire rollenspelen is niet meer weg te denken. Bezoekers komen niet alleen voor een fantasy-avontuur, maar zoeken ook nieuwe medespelers. Organisator Aad Apon vergelijkt het evenement met een analoge dating-app voor D&D-spelers. En het grijze schoolplein van basisschool CBS De Koning in Enschede is gisteren omgetoverd tot een kleurrijk dreamcourt. Kinderen uit de wijk, Stephanie Venne, hielpen mee aan het ontwerp en schilderwerk van het nieuwe voetbal- en basketbalplein. Ook buitenschooltijd is de plek toegankelijk voor kinderen uit de buurt. Interim-directeur Peter van Hoenen noemt het resultaat een mooi cadeau bij de start van het nieuwe schooljaar. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond overheerst de droge periode, maar vannacht krijgen we weer te maken met opnieuw regen. Het koelt dan af naar 15 graden en morgen zijn er wolkenvelden met zo nu en dan zon.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén korte file nog in het oosten van het land en die staat op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Lent 2 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Wat een stoere chick is dat, zegt Pink. Beautiful Trauma hoor je hier op Twente FM. En Move Into the Sun hoor je ook als eerste na het streeknieuws. Ja hoor. Oh. September, het duurt niet zo heel lang meer. Nog een goede 2 weken. En dan is de maand hier. De maand van de nazomer. En van het aanloop naar het bokbier, hè.

Blight. Een beetje buiten de comfortzone van Madonna's muziek, al zeg ik het zelf. Maar goed, het mag de pret niet drukken. Hij heeft het goed gedaan in de jaren 90. Earth, Wind & Fire hoorde je ook. September. Heb je dat ook wel eens, dat je in je bed gaat liggen en je denkt, oh, ik ben moe, maar je valt niet direct in slaap en dan krijg je zo'n momentje en dan schrik je in één keer wakker en denk je, wat is er gebeurd? En dat kun je dan niet terughalen. Dat is een beetje zoals een fever dream van Alex Warren.

0: Sabrina Carpenter, natuurlijk. Tears hoor je hier op Twente FM. Alex Horton hoor je ook, Fever Dream. En het is tijd om mijn muzikale stokjes in de handen te geven van Peter Grobben. Je hoort hem zometeen tussen 7 en 9 tijdens de avonddienst hier op Twente FM. Ik doe er nog eentje en die is van David Guetta en Kelly Rowland.
1: Stream onze radio over. Exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina.
0: Hey, fijne dinsdag, tot
1: via
0: de volgende.
1: Twentefm.nl/luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie
3: gesloten, lijkt me.
4: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Jazeker. Ja.
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
13: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
14: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang.
15: Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
16: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
17: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben René Postma. Minister Heijnen van Financiën blijft proberen om van links en van rechts steun te krijgen voor de begroting. Pro en Ja 21 hebben allebei gezegd dat dat er niet in zit. Ze willen wel samenwerken met het kabinet, alleen niet met elkaar. Maar Heijnen blijft puzzelen op een compromis. Een dode en honderden zieken door een salmonella-besmetting in Engeland. Het is nog niet duidelijk waar ze besmet zijn geraakt. Veel mensen zeggen dat ze buiten de deur hebben gegeten toen ze ziek werden.
11: Er lijkt een link te zijn met geïmporteerde eieren. Vorig jaar was er ook een salmonella-uitbraak in Engeland. Bij onderzoek naar een explosie gisteren in een drugslab in IJsselmuiden bij Zwolle is nog een drugslab ontdekt in Enschede. Twee mannen vluchtten met brandwonden weg van de explosie, maar werden later opgepakt. De politie deed onderzoek naar ze en kwam toen uit bij het tweede drugslab. Een KLM-toestel heeft een paar dagen geleden de landing moeten afbreken om een hond die bij de polderbaan liep, melden meerdere media. De luchtverkeersleiding had de loslopende hond gezien en waarschuwde de piloot om een doorstart te maken. Een ander toestel deed het ook, maar dat zou niks met de hond te maken hebben gehad. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt morgen rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Peter Grobbe.
4: Ik aan het ding, Peter.

Ruby Ruby van de Kaizer Chiefs uit 2007. Goedenavond allemaal. De avonddienst meldt zich via de zenders van Twente FM. Dankjewel trouwens Jasper voor het overnemen van het programma van Jordi trouwens. Fijne aankondiging, dankjewel. Inmiddels heeft hij het studiopand verlaten en is hij met gierende bandjes op huis gegaan. Want hij had honger, zei hij dus. Nou, goed, is smakelijk. Mocht je er ook mee bezig zijn, dan bij deze. We gaan straks even een blik naar buiten gooien met betrekking tot het weer. Op dit moment is het

0: Daarover straks meer. Dan de onnodige 999 hitlijst die we gemaakt hebben samen met jou. En hebben uitgezonden tussen kerst en overnieuw afgelopen jaar. Daar gaan we ook nog een mooi nummer uit draaien. Liedje nummer 470. En dat is geschreven door Gerard Stellaert, Tineke Pieshuizen en Bill van Dijk. Zou een Nederlandstalig liedje kunnen zijn. Maar op de single van de Hoes staat Magic geschreven. Dat is de aanwijzing die ik ervan schreef. Ga er vast over nadenken.
1: Dit is tot 9 uur, de avonddienst.
0: En dit is de hagelnieuwe single van Randé. Dit is Oh My God op Twente FM in de avonddienst.

Er zijn maar weinig nummers die zo mooi eindigen als deze. Zo in één keer is die afgelopen. Deze Kaylee, Marillion uit de jaren 80 hier. Bij Twente FM in de avonddienst. Nou, als je naar buiten kijkt, was vanavond natuurlijk als gewoonlijk. Als het eens kan, op de fiets. En wat mij opviel was dat de straten nat waren. Dat was op zich al vreemd. Dat waren we niet meer gewend. En er lagen heel veel bladeren op de weg. Het lijkt wel herfst als je buiten bent. En dat heeft allemaal te maken met de droogte en de wind die gedraaid is. Want afgelopen weken hebben we over het algemeen noorden, oosten of zuidenwinden gehad. Maar de wind is nu gedraaid naar het westen en op dit moment blaast hij met kracht 3 vanaf die kant. En daarmee worden op dit moment ook buien aangevoerd. Vanavond zal ook links en rechts nog een buitje in Twente kunnen vallen. Er zijn wat dingetjes die je overtrekken. De temperatuur die is op dit moment 18 graden en die zakt maar een graad of 2 vannacht naar een minimumtemperatuur van 16 graden. En morgen, dan hebben we best wel een natte dag. Met name morgen vroeg kan er veel, regelmatig een buitje vallen. En morgenmiddag schijnt het wat droger te worden. En als je gewend bent om op woensdagavond te sporten, dan zou het maar zo kunnen dat je of er nog een nat pak haalt, of dat het nog dan net om die tijd droog blijft. Dus hou daar rekening mee. Verderop in de week blijft de wind in de zuidwesthoek. Dus er worden nog steeds meer buien aangevoerd. En het water dat nodig is voor de natuur, dat blijft komen. Niet een hele grote hoeveelheden, maar toch wel regelmatig dat er een buitje naar beneden komt. En dat gaat de komende dagen zo door. Eigenlijk de complete week, als je zo verder vooruit kijkt. De beste papieren heeft zaterdag, dan is het meest droog, is de verwachting. En de middagtemperaturen liggen in Twente zo rond de 20 tot 22 graden afwisselend van de dag. Donderdag is de warmste dag van de week. Goed, doe ermee wat je mee wil. En of je dat mee kunt, het is in ieder geval goed voor je tuin. Ga even een beetje kunstmest strooien of iets dergelijks. Dan komt het gras misschien wel wat eerder weer omhoog. Nou, we waren net over sporten. We daarover straks in het programma nog iets meer. Dat gaat over eiwitten. En we gaan straks nummer 470 draaien uit de onmenige 999. 470, dat is in ieder geval een zanger. Zijn enige nummer 1 hit scoorde die in 1996. En hij overleed op 16 maart 2025 en hij was al actief sinds de jaren 60. En met die vorige aanwijzingen zou je hem bijna moeten kunnen raden. En er is nog eentje die ik er nog bij wil voegen. Dat schiet me tot binnen. 2 dagen geleden was de dag. Nou, dan moet je het toch kunnen doen, denk ik. Straks dus dat mooie liedje uit de onmenige hier bij Twente FM. Dit is Damiana David van Maneskin. Solo doet het ook goed. The First Time.

0: mooie, meeslepende As Long As You Follow van Fleetwood Mac. Het is niet een groot succes geweest, maar klinkt altijd zo lekker op de radio. Vind ik altijd op de radio gewoon van deed dat zo lekker mee. Oké, deze week zijn ook weer de kids naar school gegaan. En misschien zijn het die van jou ook wel. En zitten die waarschijnlijk misschien wel zomaar zo kunnen op het Avila College of het Lyceum De Grundel. Daar ging al lang de gerucht over dat die zouden samen gaan. Nou, de kogel is wat eerder door de kerk gegaan, want namelijk die samenvoeging wordt met een jaar vervroegd. Huidige schoolgebouw van het Avila College aan de Deurningenstraat blijkt vanaf volgend schooljaar niet meer aan de eisen te voldoen. Want door de scheurvorming in de kelder wordt het gebouw eerder dan verwacht uit dienst genomen. En volgens de gemeente lopen leerlingen en docenten geen gevaar. En kunnen ze dit schooljaar gewoon het pand afmaken. Dus het gaat wat eerder gebeuren dan gepland, zeg maar. 7:30.
1: De onmenige. 999.
0: Daar gaan we het even over hebben, want die hebben gedraaid samen met jou tussen kerst en oud en nieuw afgelopen jaar. Je mocht 10 mooie liedjes indienen. En ja, hebben heel veel Twentenaren gedaan. En ook mensen van overzee, zeg maar. En hebben we een mooie lijst van gemaakt. 999 mooie duntjes op een rij. En we gaan vandaag nummer 470 draaien. Eens even kijken wat er allemaal rondom die 470 stond. Dat waren nog wat leuke liedjes. En misschien heb jij daar wel een aandeel in gehad. Onder andere op 474, omdat het weekend is van de Heino's. De Dijk en Bloed het Hart op nummer 473 en 472. Ik ben maar een eenvoudige boerenlul van normaal. Nou, we zaten een beetje in een Nederlandstalig hoekje daar. All You Need Is Love van de Beatles op 471. En The Last Resort van Eagles, die vonden we op plek nummer 469. Give Me The Nights van George Benson vonden jullie goed voor 468. En Natalie en Brulia en Thorn, die kreeg 467 mee. Nou, wat stond er dan, of staat er dan op die nummer 470? Nou, het is in ieder geval een liedje dat geschreven is, zoals gezegd, door Gerard Stellaert, Tineke Bieshuizen en Bill van Dijk. Die schreven veel ook voor Rob de Nijs. Vandaag gaat het over. Als je nog een singeltje van zondag hebt, daar hebben we het over, dan moet je eens even goed kijken, want het staat namelijk Magic opgeschreven. Het is ooit gecoverd door onder andere André van Duin. En Rob de Nijs die overleed op 16 maart 2025. Hij was al sinds de jaren 60 actief. Met onder andere de begeleidingsband The Lords. En zijn enige nummer 1 hit scoorde die in 1996 met Wangerhart. We gaan zondag draaien op nummer 400.

0: op de Nijs en Zondag. Het was een hitje in 1980 en toen kwam die uit. Maximale positie, hoogste positie moet ik zeggen. De Nederlandse top 40 was plek nummer 25. Niet de grote is, maar toch wel een bekende. En stond 470 dus in de almenige 999. Straks Licky Lee, I Have Follow Rivers en de streeknieuws van 21.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
3: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
2: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Raad van State heeft de gemeente Almelo in het gelijk gesteld in het hoge beroep over het subsidiegeschil met het Stadstheater. Volgens de uitspraak is alleen het college bevoegd om subsidies te verstrekken, terwijl de Raad enkel de financiële kaders bepaalt. Dat proces verliep rechtmatig, waarmee het verwijt aan de gemeente vervalt. Broedplaats Oogst in Hengelo organiseert op 13 september voor de derde keer een laagdrempelige D&D-middag. Het populaire rollenspel is niet meer weg te denken. Bezoekers komen niet alleen voor een fantasy-avontuur, maar zoeken ook nieuwe medespelers. Organisator Aad Apon vergelijkt het evenement met een analoge dating-app voor D&D-spelers. En het grijze schoolplein van basisschool CBS De Koning in Enschede is gisteren omgetoverd tot een kleurrijk dreamcourt. Kinderen uit de wijk, Stephanie Venne, hielpen mee aan het ontwerp en schilderwerk van het nieuwe voetbal- en basketbalplein. Ook buitenschooltijd is de plek toegankelijk voor kinderen uit de buurt. Interim-directeur Peter van Hoenen noemt het resultaat een mooi cadeau bij de start van het nieuwe schooljaar. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond overheerst de droge periode, maar vannacht krijgen we weer te maken met opnieuw regen. Het koelt dan af naar 15 graden en morgen zijn er wolkenvelden met zo nu en dan zon.

de ballen in het rond. En dat gebeurde allemaal op de velden van Juliana 32. Nou, vroeger stond het kampioenschap bekend onder de naam van Aries aftraptoernooi. En konden clubs uit heel Twente meedoen. Maar sinds er louter lokale clubs meestrijden, wordt het al snel de officieelste Hengeloze kampioenschap genoemd. Nou, en daarom is het nogal jammer dat er maar 6 van de 9 clubs uit de gemeente deelnemen. En woordvoerder Rita Prins van Tilburg, die vindt het ook. ATC 65 en Wilhelmina School hebben laten weten dat het toernooi niet in hun voorbereiding past. En datzelfde geldt voor TVD uit Bekken. Beetje jammer, denk ik. Ze gaan evalueren of dit toernooi toch wel verder gaat plaatsvinden in de loop van de tijd. Dus, nou, we hebben in ieder geval nu nog een Aries aftraptoernooi. Dus mocht je naar een keer gaan willen kijken, dan is dat zeker leuk om te doen. Nou, we gaan straks nog even hebben over eiwitten en proteïnes. Je wordt er helemaal mee doorgegooid met die dingen. Er is geen product of er zit wel proteïne in. Hoe zit dat nou? Straks meer heb je dat allemaal nodig of misschien wel minder. Hè? Daarover straks meer. En we gaan nog even Roelof Bleker aan het woord laten. Wie is Roelof Bleker? Dat is de burgemeester van Enschede. En dat gaat even over trekkers die de snelweg oprijden. Die willen ze harder aan gaan pakken, de Twentse burgemeesters. En samen met de politie en het Openbaar Ministerie namen ze vanmiddag het besluit om de verkeersveiligheid op de snelwegen te beschermen. Nou goed, daarover dus straks meer hier in de avonddienst. Roelof Bleker van Enschede. En er is van alles te doen rondom de boeren natuurlijk. Je kunt niet door Twente heen rijden of op elke straathoek hangt wel een Nederlandse vlag op de kop. Dus ze zijn aanwezig, de boeren van Twente.

0: En daarvoor hadden we nog Bruno Mars, nieuwe single die het On My Soul. En die is best fijn. Ja, alles wat Bruno maakt is best wel fijn, zeg maar. Ik kan niet iets bedenken wat Bruno gemaakt heeft wat niet fijn was, eigenlijk. Of niet radiotechnisch te doen was. Oké, het is 7:15. Smakelijk bakkie, mocht je eraan toe zijn. Of misschien heb ik wel een idee gebracht. Smaak een lekker bakkie, misschien wel voor je partner. Kijk hem of haar even lief aan en zeg even, ik maak een bakkie koffie. Oké, bakkie koffies worden ook gedronken bij de boeren. En met name ook tijdens de demonstraties. We hebben op de kop hangende vlaggen in Twente. Boeren laten van zich horen. Dat doen ze ook met demonstraties. Her en daar werden wat wegen afgezet in Twente. En vorige week vrijdag hebben we een fataal ongeluk op een snelweg in Brabant. Op de A59. Twee mensen kwamen om het leven in de staat van de file. Daar klapten ze achterop en die file was ontstaan door... demonstrerende boeren op de snelweg met hun trekkers. Daar moet wat aan gedaan worden. Twentse burgemeesters die willen de trekkers op de snelweg weren en harder aanpakken. Ze hebben vandaag bij elkaar gezeten samen met de politie, het Openbaar Ministerie... om vandaag wat besluiten te nemen rondom de verkeersveiligheid op de snelwegen. En dat ook om de snelwegen te beschermen natuurlijk tegen fatale ongelukken daarmee. Burgemeester Roelof Bleker aan de lijn. Meneer Bleker, zitten jullie vaker met dit gezelschap aan elkaar en ook met de boeren?
1: Nou, we hebben regelmatig overleg met elkaar. Overleg met politie en justitie, overleg met de veiligheidsregio. En we hadden gisteren een overleg gepland om te praten over de boerenprotesten. We hebben er een aantal gehad in Twente en we wilden vooruitkijken met elkaar. Dus die stond al gepland, maar die kwam natuurlijk ook wel in teken te staan van het ongeluk van afgelopen vrijdag. We hadden dat overleg gepland. We hadden inderdaad een stuk of 5-6 acties gehad. Dus we wilden praten hoe verloopt het tot nu toe. Nou, de samenwerking met de organisatie vanuit de boeren is over het algemeen gewoon goed verlopen. Hulpdiensten mochten erdoor als er een actie was. Als we zeiden hoe laat het afgelopen is, gebeurde dat vaak of ook al wat eerder. Dus tot nu toe was het goed verlopen. Maar we wilden wel vooruitkijken, omdat boeren ook hebben aangegeven richting Prinsjesdag meer en ook stevige acties te willen voeren. Dus daarom hadden we die afspraak gisteren gepland. En we hebben wel met elkaar gezegd van demonstreren is een groot groep. En vreedzaam demonstreren is prima. Alleen met een trek door de snelweg opgaan, dat is te gevaarlijk. Dus daarvan hebben we gezegd, ja, dat willen we op voorhand verbieden. En we hopen dat de boerenorganisaties zich daar ook aan houden. Ook die zijn, neem ik aan, erg geschrokken van het ongeluk afgelopen vrijdag. Ja, het is niet zo dat bijvoorbeeld de LTO alle acties plant. Hè. Dus het zijn toch vaak initiatieven van een groep boeren in een gemeente of in een gebied die zeggen van, wij gaan actie voeren. En tot nu toe leggen ze dan een lijntje met de politie of met de gemeente of met de om te zeggen van ja, wij willen actie gaan voeren. Nou, soms 400 boeren die elkaar daar treffen, soms 150 boeren die elkaar ergens anders treffen. Daar zijn ook wel wegen bij geblokkeerd. Tot nu toe is onze ervaring goed verlopen.

0: kan net binnen via App de Studio. Twentefm.nl. Elske kwam met dit mooie nummer. Cressip en Danny Vera. Tijdje niet meer gehoord, dankjewel. Make it a memory. You're ready.
1: Hey Peter.
0: Ja.
1: Hoe is het?
0: Redelijk flex. Ik ben een beetje redelijk opgestart. Vorige week hadden we een beetje moeite mee van na vakanties. Maar nou gaat het klokje in het hoofd wat sneller draaien, zeg maar, je kloksnelheid. Ik weet niet of jij ook al twee keer in de gang bent, of misschien ben je begonnen. Maar het is toch wel altijd een dingetje om weer op gang te komen, zeg maar. Goed, wellicht dat je sport. En er wordt tegenwoordig wat je ook helemaal doorgegooid met producten waar proteïne in zit. Hè? Proteïne hier, proteïne daar. Vroeger wist je niet eens dat het erin zat. Nou zit er in één keer in, maar het zit er altijd al in. En nu staat het erop en dan betaal je ook te veel, zeg maar. Nou, die eiwitten, want dat zijn die proteïne, die liggen een klein beetje onder vuur. Want het was namelijk een onderzoek. Want ja, hoeveel eiwitten heb je nodig? Nou, als je normaal persoon bent, zeg maar, gewoon normaal actief, dan zit je zo rond de 0,83 gram per kilo. Dus stel dat je 70 kilo weegt, dan heb je 58 gram eiwit nodig per dag. Nou, sporters die een intensief duur, denk dan even aan schaatsers, aan skileraars, aan mountainbikers, wielrenners, dat soort dingen. Die hebben we meer nodig, zeker ook na sporten, 1,2 gram per kilo. Nou, wat zit dan waar in? Hè? Hoeveel gram doet dan iets? Nou, als voorbeeld, een ei zit 6 gram in, 150 gram kwark zit je op 15 gram. En eet je een eiwitreep, dan zit daar zo'n 15 tot 25 gram eiwit in. Maar kijk even uit wat er in die reep zit, want van de andere kant zitten er weer calorieën in en dan is het weer weg. Nu is er weer een ander onderzoek en dat zegt, ja, te veel eiwitten, dat is ook niet goed. Want dat zou van invloed kunnen zijn op de stofwisseling. Dat zou dan negatief kunnen zijn. Nou, minder ontstekingsactiviteit zou er kunnen zijn. Dus activiteit rondom ontstekingen die in het lichaam ja, worden dan niet geremd, niet goed genoeg. En nou ja, het is zeker dus van belang om even goed in de gaten te houden wat je allemaal naar binnen in hengelt. Want dat kan wel eens een dingetje worden, zeg maar, als je te veel eiwit naar binnen doet. Ga dan ook even naar een sportcoach of iets dergelijks. Of een diëtiste die er precies weet van hoe het allemaal zit. Dan vraag het je trainer. Doe niet zomaar op eigen houtje, want dat is eigenlijk de boodschap die we daarmee hebben. Oké, dat is het eerste gedeelte van de avonddienst. Straks nummer 2, maar dan met Bruce Springsteen en Born in the USA.

0: Dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
0: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij?

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütjer Alm. Reserveer je nu via lütjeralm.nl.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will live in the brewery.
1: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is morgen weer een actie van boeren. Ze trekken langs alle gemeentehuizen in Drenthe en ze noemen het een stikstofmars. Ze gaan handtekeningen verzamelen die ze daarna gaan aanbieden op het provinciehuis in Assen. Er worden 1000 boeren verwacht en ze zeggen niet over de snelweg te gaan rijden. Minister Heijne van Financiën praat overmorgen verder met verschillende oppositiepartijen om genoeg steun te verzamelen voor de begroting. Vandaag probeerde hij Pro en Ja 21 over te halen om die te steunen, maar dat is niet gelukt. Beiden willen wel samenwerken met het kabinet, maar niet met elkaar. De politie heeft nog iemand aangehouden voor de mishandeling van een vrouw in Den Bosch. Ze werd in juni op haar fiets klemgereden. Twee mannen stapten uit, mishandelden haar en bespoten haar met rode verf. De politie zegt dat het geweld te maken heeft met de komst van een asielopvang. Op het WK hockey heeft Nederland gewonnen van Argentinië. Het werd 3-1. Nederland is nu zeker van de tweede groepsfase. Gisteren haalden de vrouwen ook de tweede ronde. Premier Jette zat in het publiek in Amstelveen met een oranje sjaal om. Zijn vriend speelt voor Argentinië. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt morgen rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Het is zomer in Twente.

0: Het legendarische Born in the USA. Bruce Springsteen en zijn E Street Band. Dan had je een band te pakken hoor. Fantastisch goede muzikanten zaten erin. Oké, deel 2 van de avonddienst. Smakelijk bakkie als je er naartoe bent. En we gaan het straks nog even hebben over het glazen huis in Opassum. Want dat gaat weer plaatsvinden. Men gaat weer uitzenden daar vanuit een radiostudio. Een glazen huis. Dat doen ze al 15 jaar. Dennis Hering hebben we straks even aan de lijn. En even kijken welke doelen er allemaal zijn. De goede doelen waar ze geld voor gaan inzamelen. En hoe het allemaal gaat plaatsvinden. En of ze een goede afloop verwachten. Vorig jaar was het ook een succesvolle editie, kan ik me herinneren. Dus ja, maar als je daar tijd hebt, ga eens even langs staan. Hè? Altijd een dingetje. 7 over 8. We hebben nog van alles en nog wat. Ik heb nog iets over singles. Ben je single of ben je partner? Oh, heb je een partner? Daarover straks meer. En heel veel leuke muziek. Mocht je wat in je gedachten hebben en denk van, nou, die wil ik vanavond even horen, kan. Twentefm.nl, app de studio.
1: Dinsdagavond. Dit is de avonddienst.

0: Robin Schultz en Francesco Yates en Sugar hier op Twente FM in de avonddienst. Nou, oké. We gaan even over naar Otmarsum. Zoals gezegd, het Glazenhuis, dat gaat over 2 weken beginnen. Dat is een radio-uitzending dat enkele dagen duurt. En daarin wordt geld ingezameld voor goede doelen. Dennis Herink, hoe kwam dat tot stand? Hoe kon je die goede doelen aandragen?
1: Nou, we hebben een website, daar kun je een doel op aanmelden. Dat komt dit jaar tot 1 april. En van al die doelen die zich aangemeld hebben, hebben wij met eerste instantie bestuur en later met alle vrijwilligers hebben besloten wat de goede doelen moeten worden. En dat zijn er dit jaar maar liefst 27. We hebben heel veel aanvragen gehad en ook mensen die gewoon echt weinig aanvoegen. Gewoon €750 een doel. Ja, dan, daar kun je er nog wel wat van hebben dan. Want vorig jaar hebben we 80.000 opgehaald. Ik heb het vorig jaar ook gezegd, maar ik geloof niet dat we dit jaar gaan overtreffen. Dus we hebben nu eigenlijk een begroting gemaakt met alle doelen, 27 stuks. En dan €75.000 in totaal. En dat hebben wij dan verdeeld. De verdeelsleutel staat wel op onze website. En naar rato, dus mochten we 70.000 ophalen, dan krijgen ze naar rato verdeeld. Het is bizar, daarom denken we ook een keer dat we aan de max zitten. Je ziet ook afvlakken de laatste jaren. En ja, we moeten een keer. Het kan gewoon niet doorgaan. Nou, exact dat. En we hadden natuurlijk vorig jaar een paar leuke acties erbij. Hebben we ook dit jaar wel weer. Maar het moet allemaal maar wanneer het weer vallen. We zijn heel erg afhankelijk van het weer. Als het weer is zoals vorige week, is het te warm. Als het weer is zoals nu, is het te nat. Dus ja, we moeten eigenlijk het weer hebben wat we eigenlijk de laatste 14 jaar gehad hebben. Ja, en daar zijn we van afhankelijk. Als dat allemaal mee zit en dus komen veel mensen, ze bieden goed op de veiling, ja, dan kunnen wij toch wel weer heel veel geld ophalen. We hebben eigenlijk eenzelfde programma als altijd, als alle jaren. Met plaatjes draaien overdag. En dan met name het weekend hebben we heel veel activiteiten. Maar ik zou even voor de aardigheid kijken op onze website onder de agenda. Want we hebben dit jaar echt uitgepakt, durf ik eens te zeggen, met artiesten.

Owen Paul, My Favorite Waste of Time. Er zit een leuk verhaal achter trouwens, want My Favorite Waste of Time, dat zou eigenlijk een liedje zijn voor Betty Midler. Maar deze Owen Paul, die had er in 1986 een dikke hit mee. Hij bereikte maar liefst de zesde plek met dit liedje. En hij is eigenlijk maar een jaar lang actief geweest in de muziekwereld. Want daarna hield hij ermee op, want hij had er eigenlijk geen zin in. En dan is er nog wat anders. Dat is namelijk de broer van deze Owen Paul McKee, Brian McKee. Dat is een van de originele leden van de Simple Minds. En dat dan weer de drummer.

Wellicht dat je het gehoord hebt, wellicht ook niet. We hebben een huizenprobleem. Goh, hey, dat is niet onbekend. Ook te maken met stikstof, boerentoestanden. Alles heeft met alles te maken. En in Enschede zouden ze het liefst al begonnen zijn met de aanleg van Telgendijk. Aan de Telgendijk met maaiwerk, gleuven, graven en grondverzet. Nou ja, goed, alle voorbereide werkzaamheden voor de bouw van een nieuwe woonwijk die zijn voorlopig stilgelegd. De buurtbewoners zijn bij de Raad van State in beroep gegaan tegen het omgevingsplan. Dat de bouw van 196 woningen mogelijk maakt. En ondanks dat er al een vergunning is verleend om met de bouw van appartementencomplexen en woningen te beginnen, wil de gemeente eerst de ontwikkelingen afwachten die uit deze rechtszaak komen. Nou, er zijn steeds meer woningen nodig. Ik weet niet hoe de situatie bij jou is. Ben je woningzoekend? Ben je alleen? Heb je een partner? Dan is er toch wel iets bijzonders aan de hand. Want steeds meer Nederlanders die wonen alleen. En ook Twentenaren, daar is ook die trend aanwezig. 4 op de 10 mensen heeft geen partner waarmee ze samenwonen. Er zijn veel latrelaties. Er komen veel voor. En vooral jongeren onder de 25 en ouderen boven de 75 die wonen alleen. Nou, de eerste natuurlijk omdat ze wellicht nog geen relatie hebben. En oudere mensen omdat wellicht de partner al overleden is. Nou, een woningtekort zou kleiner gemaakt kunnen worden als men iets minder bindingsangst heeft. En meer mensen dus samen gingen wonen in één woning. Dat zou een ideale oplossing zijn voor de aanpak van het woningprobleem hier ook in Twente. Want ja, dan hoeven er niet zoveel van die appartementjes gebouwd te worden. Dus zoek een partner, ga een datingsite op, doe wat leuks en help mee aan het woningtekort oplossen.

0: langzaam hypnotiseren we jou. Samen met de Purple Disco Machine, Twente FM, de avonddienst. Straks, Yes of Desire, Jonas Boon, Melif en het 120 Streeknieuws.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Raad van State heeft de gemeente Almelo in het gelijk gesteld in het hoger beroep over het subsidiegeschil met het Stadstheater. Volgens de uitspraak is alleen het college bevoegd om subsidies te verstrekken, terwijl de Raad enkel de financiële kaders bepaalt. Dat proces verliep rechtmatig, waarmee het verwijt aan de gemeente vervalt. Broedplaats Oogst in Hengelo organiseert op 13 september voor de derde keer een laagdrempelige D&D-middag. Het populaire rollenspelen is niet meer weg te denken. Bezoekers komen niet alleen voor een fantasy-avontuur, maar zoeken ook nieuwe medespelers. Organisator Aad Apon vergelijkt het evenement met een analoge dating-app voor D&D-spelers. En het grijze schoolplein van basisschool CBS De Koning in Enschede is gisteren omgetoverd tot een kleurrijke

Gun van die Jonas Blue, zeg wat je wil. Hij heeft altijd wel leuke dansjes. Samen met die Melf, dikke hit weer te pakken met die Edge of Desire. Hier bij Twente FM in de avond dicht. Hij heeft nog een goed weekend gehad. Ja, er is wel een maandag tussen, maar... Verdorie is knetter. Heet vrijdag, zaterdag en nu is het in één keer compleet anders.

goed. Het wordt inmiddels ook al wat donker. Hè? Dus de dagen worden alweer wat korter. We gaan richting kerst en oude nieuw. Ja. Hoe mooi of het ook is. Oké, het Burgerliaanse feest hadden we afgelopen weekend. Dat was ook een mooi iets. Er staat een mooi verhaal over trouwens bij ons op de site twentefm.nl. Kun je mooi even lezen als je even de tijd voor neemt. En het is 8:30 in de avond. Straks gaan we even over naar, even kijken, naar het wespenjaar. Ik weet niet of je veel buiten hebt gezeten. Waarschijnlijk wel, want het was veel te mooi weer natuurlijk de afgelopen tijd. Met

wespen, meestal heb je er last van. Maar als er te weinig zijn, dan schijnt het ook weer een probleem te zijn. Dus straks daarover meer. En ik heb nog iets over een festival.

0: Houdini op de zender. Oké. Twente FM, jouw keuze in Twente. En ik weet niet, de afgelopen tijd mooi weer gehad. Markeerdeel en niks dan. Heb veel buiten gezeten. En ik werd vandaag even getriggerd door een gesprek wat wij hier ook op de redactie hadden. Van, heb jij wel veel wespen gezien? Heb je er van afstand gehad? Nee, eigenlijk helemaal niet. Geen wespen. Ik moest even nadenken. Die komen meestal op zoethoudende dranken af. Of op je biertje of op je radler. Ik heb één keer dat ik dacht van, hey, wespen. Maar dat was in Oostenrijk. Dus in Nederland eigenlijk vrij weinig wespen. Yves Valet, die weet er alles van hoe dat zit met de wespen. Het is een slecht wespenjaar. Geldt dat ook voor bijvoorbeeld de bijen, Yves?
1: Nou ja, het was een prima in bijenjaar. Alleen voor de insecten was het wel een vreemd jaar. Ja, het heeft met het voorjaar te maken. Dus met name de limonadewespen. Want er zijn heel veel wespen in Nederland. Maar de limonadewespen zijn natuurlijk de bekendste. Dat is degene die altijd heel irritant op je limonade wil zitten. En die zijn er dit jaar heel weinig. Omdat het voorjaar was heel wisselvallig. Dan moet je weten dat die limonadewespen, die hebben koninginnen. En die overwinteren heel vaak in spouwmuren. In woonhuizen of op zolder. En als het warm weer wordt, boven de 10 graden, dan komen ze eruit en dan gaan ze een nestje maken. En dat nestje zit dan heel vaak in de grond ergens, in een muizenhol. En dit jaar was het vrij vroeg warm. Het was vrij vroeg in het jaar, was het boven de 10 graden. Dus toen kwamen al die koninginnen, die kwamen en masse uit hun schuilplaats. En toen begon het heel hard te regenen. En daarna werd het ook heel snel heel koud. En toen zijn eigenlijk al die nestjes weer afgestorven of kapot gegaan. En dat merken we nu terug, doordat er zo weinig van die wespen zijn. En dan met name de Europese hoornaar. Die doet het gek genoeg dit jaar wel heel goed. Dat is de grote broer van de limonadewesp. Die zijn wel heel vriendelijk. Dus die komen bijna nooit naar je terras toe en een beetje irritant aan je cola drinken. Maar die blijven netjes in het bos of in een appelboomgaard. Maar die hebben het dit jaar wel goed gedaan. Omdat die zijn wat sterker en wat groter dan de limonadewesp. Dus die hebben hun nestjes wel door het voorjaar weten te loodsen. En daar mogen we wel blij mee zijn. Want die hoornaars die eten dan ook weer de kleinere broer op. Het zijn eigenlijk een soort de grote predatoren onder de wespen. Dus hoe meer hoornaars, Europese hoornaars je hebt, hoe minder limonadewespen.

0: Spanje.
1: Mooie. Material Lover hier bij Twente FM. In de avonddienst. En ik had nog beloofd, ik zou nog even terugkomen op iets nieuws wat vandaag werd gepresenteerd. Want het komt terug. Het komt terug als je van stevige muziek houdt, heavy metal. Ozzy Osbourne, wellicht bekend. Zanger onder andere van Black Sabbath. En heeft natuurlijk ook genoeg solo-hitjes gemaakt. En hij overleed enkele jaren geleden. Het Ozfest, dat is een soort formule. Overal vond dat plaats, onder andere in 2022 in Nijmegen in het Goffert. En het ontstond in 1996 en de laatste was in 2018. Het tournee, dat komt weer terug, het festival. En dit jaar gaat het plaatsvinden in Birmingham. Dus mocht je wat van stevige klassieke muziek houden, dan is dat the place to be voor het Ozfest.

0: die afgelopen week te horen kreeg dat hij autisme heeft. En daar heel blij mee was, Robbie Williams. Maar er verklaarde een hele hoop in zijn gedrag. Ja. Soms dan gaat er in één keer een lichtje branden, deurtje open. En nou, goed voor hem. Trippin' uit 2005. Tot zover ook de avonddienst. Ik wens je nog een fijne avond. Morgen is er weer een nieuwe met Ralf en Nienke. Hoi.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
1: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
1: En religie.
4: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
13: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
14: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
15: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben René Postma. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Dat komt waarschijnlijk door de brandgangen die zijn gemaakt. Het vuur is nog niet uit en blijft lastig te blussen. Door lage bewolking kunnen blushelikopters vandaag en morgen niet helpen. En ook blijft de rook heel erg hangen. In Slovenië is een inwoner van het Gelderse Tiel om het leven gekomen bij een ongeluk met zijn terreinwagen, melden meerdere media. Hij was in bergachtig gebied vastkomen te zitten en probeerde de auto weer los te trekken. Dat ging mis, de wagen viel tientallen meters een ravijn in. De man was op vakantie in Slovenië. Boeren gaan morgen demonstreren in Drenthe. Ze willen bij alle gemeentehuizen langs met een brief. Daarin staan hun bezwaren tegen de nieuwe stikstofplannen. De organisatie verwacht meer dan 1000 boeren en belooft dat die niet met trekkers over de snelweg zullen rijden. In Californië is de rechtszaak begonnen tegen Meta. Meerdere Amerikaanse staten vinden dat Facebook en Instagram schadelijk zijn voor jongeren en expres zo zijn ontworpen dat ze gebruikers verslaafd maken. De uitkomst kan zijn dat Meta een boete krijgt en zijn platforms moet aanpassen. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op hevige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt dan rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente.

0: tuin? Buzzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
1: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
2: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knippers Zonwering heeft een doel.
2: De schaduwmakers uit het oosten.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
12: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Raad van State heeft de gemeente Almelo in het gelijk gesteld in het hoger beroep over het subsidiegeschil met het Stadstheater. Volgens de uitspraak is alleen het college bevoegd om subsidies te verstrekken, terwijl de Raad enkel de financiële kaders bepaalt. Dat proces verliep rechtmatig, waarmee het verwijt aan de gemeente vervalt. Broedplaats Oogst in Hengelo organiseert op 13 september voor de derde keer een laagdrempelige D&D-middag. Het populaire rollenspel is niet meer weg te denken. Bezoekers komen niet alleen voor een fantasy-avontuur, maar zoeken ook nieuwe medespelers. Organisator Aad Apon vergelijkt het evenement met een analoge dating-app voor D&D-spelers. En het grijze schoolplein van basisschool CBS De Koning in Enschede is gisteren omgetoverd tot een kleurrijk dreamcourt. Kinderen uit de wijk, Stephanie Venne, hielpen mee aan het ontwerp en schilderwerk van het nieuwe voetbal- en basketbalplein. Ook buitenschooltijd is de plek toegankelijk voor kinderen uit de buurt. Interim-directeur Peter van Hoenen noemt het resultaat een mooi cadeau bij de start van het nieuwe schooljaar. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond overheerst de droge periode, maar vannacht krijgen we weer te maken met opnieuw regen. Het koelt dan af naar 15 graden en morgen zijn er wolkenvelden met zo nu en dan zon.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

And I touched your face, narcotic mindful lace. And I call

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
13: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
14: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
15: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
14: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
16: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben René Postma. Een enorme verzameling documenten over de toeslagenaffaire is niet expres achtergehouden, zeggen de verantwoordelijke staatssecretarissen. Ze hoorden zelf pas vorig jaar over de documenten, maar toen was het al te laat om ze nog in te dienen bij de enquêtecommissie over het toeslagenschandaal. 2/3 van de Nederlanders heeft geen sympathie voor boeren die op de snelweg protesteren, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Een meerderheid wil dan ook dat er in zo'n geval wordt ingegrepen door de politie. Het geldt trouwens ook voor klimaatprotesten, ook daar ligt de grens bij een snelwegblokkade. Het is al dagen onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Volgens de regioomroep komen tientallen jongeren elke avond bij elkaar en ontstaat er een kat-en-muisspel met de politie. Ook wordt er vuurwerk afgestoken. Aanleiding voor de onrust zou een burenruzie zijn. Vanavond zijn 8 mensen opgepakt. In Duitsland is een ontsnapt schaap in een bus gekropen die geparkeerd stond om schoongemaakt te worden. De deuren stonden open en daardoor kon het schaap erin en ging meteen liggen tussen de stoelen. Medewerkers die het zagen belden de politie, die de eigenaar opspoorde. En intussen ging de bus met schaap en al nog door de wasstraat. Het weer van Weer Online. Af en toe regen en het koelt af naar 15 graden. Morgenochtend veel buien met kans op onweer. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt rond 19 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock Kermis in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live in the brewery.
0: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frank van de Klucht. De Raad van State heeft de gemeente Almelo in het gelijk gesteld in het hoger beroep over het subsidiegeschil met het Stadstheater. Volgens de uitspraak is alleen het college bevoegd om subsidies te verstrekken, terwijl de Raad enkel de financiële kaders bepaalt. Dat proces verliep rechtmatig, waarmee het verwijt aan de gemeente vervalt. Broedplaats Oogst in Hengelo organiseert op 13 september voor de derde keer een laagdrempelige D&D-middag. Het populaire rollenspel is niet meer weg te denken. Bezoekers komen niet alleen voor een fantasy-avontuur, maar zoeken ook nieuwe medespelers. Organisator Aad Apon vergelijkt het evenement met een analoge dating-app voor D&D-spelers. En het grijze schoolplein van basisschool CBS De Koning in Enschede is gisteren omgetoverd tot een kleurrijk dreamcourt. Kinderen uit de wijk, Stephanie Venne, hielpen mee aan het ontwerp en schilderwerk van het nieuwe voetbal- en basketbalplein. Ook buitenschooltijd is de plek toegankelijk voor kinderen uit de buurt. Interim-directeur Peter van Hoenen noemt het resultaat een mooi cadeau bij de start van het nieuwe schooljaar. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond overheerst de droge periode, maar vannacht krijgen we weer te maken met opnieuw regen. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen zijn er wolkenvelden met zo nu en dan zon.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.telecombinatie.nl/luister.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
10: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
11: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 2:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
12: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Twente FM Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Assen is op de hoogte van het boerenprotest in Drenthe morgen en wil zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Zeker 1000 boeren willen alle Drentse gemeentehuizen bezoeken om duidelijk te maken dat ze het niet eens zijn met de stikstofplannen van het kabinet. Ze beloven niet met trekkers de snelweg op te gaan. Weer een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Roermond. Begin vorige maand heeft een man geprobeerd weg te komen. Hoe die dat precies deed is niet duidelijk. Een poging van een andere man in het voorjaar lukte wel. Die ging er vandoor tijdens een bezoek aan het ziekenhuis. Hij werd 2 maanden later opgepakt. Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar. En Marilyn Monroe zou dit jaar 100 zijn geworden en daarvoor krijgt ze een bijzonder cadeau, haar eigen Barbie-pop. Vanaf vandaag is hij te koop en ze draagt een van haar bekendste outfits, een roze satijnen jurk. Die droeg ze in een filmscène waarin ze het nummer Diamonds Are a Girl's Best Friend zong. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe regen en het koelt af naar 15 graden. Morgenochtend veel buien met kans op onweer. In de middag meer zon, vooral in het westen. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Het is zomer in Twente.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, omeun nog grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De politie in Drenthe waarschuwt boeren die hebben aangekondigd om morgen te gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of de N-wegen opgaan of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. Boeren hadden al aangekondigd niet over de snelweg te willen gaan. Bij de grote natuurbrand in België is de afgelopen dagen een hoop oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog de lucht ingegaan. Volgens de autoriteiten is niemand daarbij in gevaar geweest. Ze zeggen te weten waar oude bommen in de grond kunnen zitten en daar wordt rekening mee gehouden tijdens het blussen. In de Arnhemse wijk Geitenkamp zijn vanavond 8 mensen opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Het is al dagen onrustig in de wijk. Tientallen jongeren spelen daar een kat-en-muisspel met de politie. Ze steken vuurwerk af en gooien stenen door de ruiten. De oorspronkelijke aanleiding van de onrust was een burenruzie. En alle oude afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn straks terug te zien op YouTube. Het beeld en geluid zijn gedigitaliseerd en mooier gemaakt, zodat het er iets moderner uitziet. Vanaf morgen zijn de eerste 10 afleveringen te zien. Daarna verschijnt er elke dag een nieuwe aflevering. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres, zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band en toen kwamen ineens dat mannengriepen tussendoor.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek, dan heb je demonstratierecht, maar je blijft met je vingers van andere mensen af en je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In een openbare video van de luchtverkeersleiding waren telefoonnummers van de vliegbasis Leeuwarden te zien, ontdekte een luchtvaartpodcast. Er was ook andere gevoelige informatie te zien. De video waarin een luchtverkeersleider vertelde over zijn werk is inmiddels offline gehaald. Nu het niet meer zo heet is en er weer wat regen valt, is het een stuk rustiger bij de dierenambulance, meldt het AD. Precieze cijfers hebben ze nog niet, maar de vrijwilligers hebben nu ook weer eens tijd voor een kop koffie. Niet alleen wilde dieren, maar ook huisdieren en vee hadden last van het warme weer. Het was even flink schrikken voor een vrouw uit het Limburgse Blerik. Ze zag namelijk een python tussen haar kleren in de slaapkamer kruipen, meldt L1. Nog voordat de dierenpolitie er was, lukte het de buurvrouw al om de slang te vangen. De python bleek van haar te zijn en was ontsnapt uit haar terrarium. En Madonna is de grote favoriet bij de uitreiking van de Video Music Awards van MTV. Ze is maar liefst in 11 categorieën genomineerd, onder meer voor beste video en artiest van het jaar. Taylor Swift maakt kans op 9 prijzen. De muziekprijzen worden eind september uitgereikt in Los Angeles. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Steeds meer gemeenten gebruiken toeristenbelasting om tekorten in hun begroting aan te vullen, meldt het FD. Gemiddeld is het goed voor een tiende van alle belastinginkomsten. Amsterdam hakt het meeste binnen. Bijna een kwart van al het geld in de schatkist is afkomstig van toeristen. President Trump wil nog dit jaar een ontmoeting hebben met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, melden Amerikaanse media. Als het aan hem ligt, gebeurt dat in november, want dan is hij op bezoek in China. De afgelopen dagen was Trump al aan het vrijen bij Kim, omdat hij wil bezuinigen op de oefeningen van het Zuid-Koreaanse leger. Duitsland heeft de controles aan de grens opnieuw met een half jaar verlengd, melden Duitse media. De controles zouden eigenlijk in september aflopen, maar volgens de regering is het nodig om illegale migratie tegen te gaan. Nederland is tegen de controles, zo gaat het in tegen het Schengenverdrag en files aan de grens zorgen voor ongelukken. En PSV acht de kans steeds groter dat Lucherel Geertruida naar de club komt. Ze willen de verdediger overnemen van het Duitse RB Leipzig. Maar ingewijden zeggen dat de deal nog niet rond is. Geertruida is gewild, Feyenoord en Ajax zouden ook in hem zijn geïnteresseerd. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.